0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar. Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: was happy.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
4: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. You're doing way too much.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
4: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
5: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
4: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
5: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
4: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
5: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
9: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
11: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat, maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
0: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
7: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
6: Halleluja! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. En ik ben jullie eigen host, Johan Toet. En we zijn in fase 2 beland van de serie One Basics. Het eerste jaar hebben we achter de rug. En geweldige lessen, geweldige waarheden, geweldige openbaringen. Echt fantastisch, ook gewoon om dat te mogen doen. En ik ben er zelf heel erg door gezegend. En deze fase 2, zeg maar, is heel recent voor mij. En ik zeg dit in 2024. Voor de mensen die het over 10 jaar luisteren, dan is het niet meer zo recent. Maar dan heb ik inmiddels ook wel wat nieuwe fases. Amen. Dus, maar het is eigenlijk gewoon lekker fris en vers. Weer een hele nieuwe studiegids, zeg maar, met 32 nieuwe lessen. Waar we met elkaar doorheen gaan. En ik geloof dat het enorm tot zegen zal zijn. Er zijn een aantal onderwerpen die best wel heftig zijn, denk ik. Zo hebben we bijvoorbeeld een les over zelfmoord. Nou, voor mensen die daarmee te maken hebben gehad, is dat natuurlijk best heftig en confronterend. Ik wil eigenlijk al bij voorbaat zeggen dat de lessen die ik niet deel om aanstoot te geven of om emoties los te maken bij mensen die oud zeer openhalen of wat dan ook. Zeg maar. Dat integendeel, ik wil mensen helpen om ermee te dealen en ervan te herstellen. Want God is een God van herstel. Amen. En dus dat is ook waarvoor ik deze les allemaal geef. En ik had gewoon op mijn hart om ook een les daarover te geven. Om als voorbeeld te geven. Maar zo is er ook bijvoorbeeld een les over het zondigen tegen de Heilige Geest. Waar heel veel mensen heel veel moeite mee hebben. En angst voor hebben. En al die dingen meer. En dus we gaan gewoon bijzondere thema's behandelen. Zeg maar in deze studiegids. En als je vragen hebt, opmerkingen hebt of wat dan ook. Weet je, dan kun je natuurlijk altijd bij ons terecht. Via de website, via het contactformulier. En dan zullen ze zo snel mogelijk weer tot je terugkomen. En je helpen daar waar nodig of waar mogelijk, zeg maar. En als je natuurlijk getuigenissen hebt, die horen we natuurlijk heel graag. Hè? Als je echt getuigenissen hebt over wat die studies met je gedaan hebben of wat dan ook. Dan horen we dat heel graag. Als je fase 1 hebt afgerond van les 1 tot en met 32. En je hebt de studiegids ook doorgelezen of de video's gekeken die erbij horen. Dan ben je nu ook geschikt. Hè? Dat ben je zo en zo, maar dan ben je in ieder geval gereed gemaakt, zeg maar, om zelf ook die lessen weer te geven. Dus jij kunt gewoon dan les fase 1 gaan geven. Terwijl je zelf bezig bent, misschien nog met fase 2. Aan mensen in jouw omgeving, een thuisgroepje of gewoon een vriendengroepje. Of misschien op je jeugdgroep of jeugdkerk of. Wat dan ook, zeg maar. Je kunt gewoon die lessen gewoon gaan gebruiken om anderen weer verder te discipelen. Ook zoals jij zelf hier ook door gediscipeld en gezegend bent. Want daar is het voor, pay it forward, hè. Dus, without further ado, let's start with the brand new Serie 1 Basics fase 2. Voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heer, voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u wel voor uw woord en uw waarheid. Dank u dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. En dank u wel, Vader, dat we uw kinderen zijn. Dat we geliefd zijn, dat we gekocht en betaald zijn, Vader. Dank u wel dat we u mogen kennen van aangezicht tot aangezicht. Dat we van heerlijkheid naar heerlijkheid gaan. En dank u wel dat u ons nooit zal begeven, nog zal verlaten. Dank u wel dat uw woord waarheid is. Dat Christus waarheid is en dat de waarheid ons vrijmaakt. Geef u alle eer, alle lof, prijs en alle dankzegging tot in alle eeuwigheid. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen. All right. Nou, les 2.1, dus les 1 van fase 2 is dat. De titel die ik daar aan gegeven heb is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Nou, ik wil het dus met jullie gaan hebben over de drie eenheid. We kunnen lezen in Matteüs 28 vers 19 dat Jezus zegt, ga dan heen. Onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Dus ga heen, onderwijs de volken, hen dopend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Dus Jezus die zegt hier, we hebben God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, het zijn drie personen, maar toch zijn ze allemaal één. Nou, misschien denk je van, nou, oké, hoe zit dat dan? Want heel veel mensen hebben heel veel moeite met die drie eenheid om te begrijpen hoe dat dan zit. Want God is toch één? De Bijbel zegt toch ook van God is één? Weet je, dus hoe zit dat dan precies, zeg maar, met die drie eenheid? Nou, je kunt het zien als bijvoorbeeld water. He, water kan bevriezen, maar het is nog steeds water. Water kan verdampen, maar het is nog steeds water. En water kan vloeibaar zijn. Maar het is nog steeds water. Het is en blijft gewoon water. In drie verschillende vormen, maar alle drie water. Verdampt water gaat naar boven en komt weer naar beneden. Het is en blijft water, snap je? Dus, en dat is dus. En God is natuurlijk oneindig. Hè, dus je kunt iets natuurlijks nooit gebruiken om God te beschrijven. Of God te vergelijken met iets wat eindig is. Maar het schetst wel een beeld van hoe een drie-eenheid dan zou kunnen bestaan. Nou. Wij zelf bijvoorbeeld, wij mensen, wij hebben bijvoorbeeld een geest, een ziel en een lichaam. In 1 Thessalonië 5 vers 23 staat dat wij geest, ziel en lichaam hebben. Dus wij zijn geest, ziel, lichaam, drie aspecten, maar we zijn toch één. Want ik bedoel, mijn geest ben ik, mijn ziel ben ik en mijn lichaam ben ik. Alleen mijn ware ik, mijn geest, die heeft een denken, dat is mijn ziel. En woont in een lichaam, dat is mijn voertuig. Maar het is alle drie ik. Dus op die manier zou je het dus kunnen zien, zeg maar. God is vader, God is zoon en God is Heilige Geest. En toch is hij één. Nou, Deuteronomium 6 vers 4, ik haalde het net al even aan, dat de Bijbel zegt dat we allemaal, dat God één is. Zeg maar in Deuteronomium 6 vers 4 staat, luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Nou, zeg maar in het Hebreeuws is het Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dus de Heere onze God, de Heere is één. En nou, in deze les gaat het er vooral om wat die taken zijn die die drie eenheid, die God de drie eenheid vervult. Dus welke taak voert welke persoon uit, zeg maar. En dat is belangrijk. Als ik bijvoorbeeld weer terugkoppel even naar mezelf, of naar jou, of naar wie dan ook, een mens, zeg maar, in je geest, ziel, lichaam. Kijk, jouw geest, dat is wie jij bent in Christus, dat is jouw nieuwe mens. Die is heilig, puur, smetteloos, rechtvaardig, et cetera, et cetera, et cetera. Jouw geest heeft jouw ziel nodig, zeg maar, om manifest te krijgen in jouw lichaam, in het natuurlijke, wat waar is in de geest. Dus jouw geest is wie jij bent in Christus. Jouw ziel is jouw denken, dus jouw zintuigelijke mens, zeg maar. En zijn taak is om te gaan geloven wie hij is in de geest. En niet te gehoorzamen aan zijn vlees, om het maar zo te zeggen. Want het vlees is zwak, de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. En het lichaam is slechts een voertuig wat moet gehoorzamen. En ze hebben alle drie die delen hebben een taak. Zeg maar, zodat ik op deze aarde kan bestaan en kan wandelen, et cetera. En zo heeft God in zijn drie eenheid ook taken voor elke persoon. Dus er is een taak voor God de Vader, er is een taak voor God de Zoon en er is een taak voor God de Heilige Geest. Nou, het is belangrijk om te begrijpen dat God een persoon is. God is geen ding, hij is een persoon. Hij is God de Vader, hij is God de Zoon, hij is God de Heilige Geest. En iedere persoon die God is, heeft dus een bepaalde rol te vervullen in die drie eenheid. Nou, het is belangrijk om die rollen te kennen, zodat we een duidelijk beeld krijgen van ieder persoon. Zodat we een duidelijk beeld krijgen van wie hij is en wat hij doet. Wie God de Vader is, wie God de Zoon is en wie God de Heilige Geest is. En dus dat is zeg maar een beetje even het opzetje van waar ik naartoe wil gaan, zeg maar. Maar we moeten als eerste moeten we gaan kijken naar de grote ik ben. De grote ik ben. Halleluja, ik vind het geweldig alleen om dat te zeggen. Maar de grote ik ben is God de Vader. Hij is de grote ik ben. God de Vader is de bron van alle leven. God de Vader is de bron van alle dingen. Hij is de Jehovah Jireh. Hij is de voorziener. De Vader is de bron van het universum en van de hele schepping. Hij is de bron van alles wat er is.

Toch? Maar hij is dus de bron van openbaring. Hij is de bron van de schepping. Hij is de bron van het universum. En hij is de bron van de verlossing. God de Vader is de bron van de verlossing. In Johannes 14, vers 10 staat geschreven: gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, die spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. De Vader die in mij blijft, die doet de werken. Wie doet die werken? De Vader die in Christus is. Die in Jezus was, Jezus de mensenzoon. Dus die doet de werken. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben, Jezus de mensenzoon, en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mezelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Dus hij is de bron van verlossing. Dus de Vader, de bron, die begint al deze dingen. Je zou kunnen zeggen, hij is de schepper. De Vader is de schepper. Verderop in de les gaan we kijken hoe alles weer komt tot de Vader. En dat het uiteindelijk allemaal draait om onze relatie met de Vader. Om daar te komen moeten we ook nog eventjes langs de Zoon en langs de Heilige Geest. So bear with me. Als we kijken naar God de Zoon. God de Zoon is de vertegenwoordiger. Dus we hebben God de Vader is de bron. En dan God de Zoon is de vertegenwoordiger. Hij is de persoon door wie God de werken doet die hij doet. Dus hij werkt de werken door de Zoon. God de Vader, de bron, werkt de werken door de Zoon die de vertegenwoordiger is van de Vader. Even kijken in 1 Korinthe 8 vers 6. We zoeken het heel even op. 1 Korinthe 8 vers 6. Het is gewoon zo mooi om dit te gaan zien en te gaan begrijpen, zeg maar. 1 Korinthe 8 vers 6, daar staat: toch is er voor ons maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en wij voor hem, en één Heere, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Zie je, dus dit is heel belangrijk. Je moet de Bijbel, nou niet soms, zou je eigenlijk altijd moeten doen. Dus vergeet eventjes wat ik zojuist gezegd heb, van je moet soms. Nee, je moet altijd de Bijbel lezen met precisie, met focus. En je moet begrijpen woord voor woord wat er staat en niet zo luchtig lezen. Er is niks mis mee als je dat doet, maar weet je, ga begrijpen wat er staat. Er is voor ons maar één God. We hebben het net gehad over de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. En toch is er maar één God. En dat is de Vader, staat erbij, zegt de Bijbel. Uit wie alle dingen zijn. Dus hij is de bron. En wij voor hem. Wij zijn er voor hem. We are made for his pleasure. Wij zijn voor God gemaakt. Voor niks en niemand anders. Wij zijn voor hem geschapen. En één Heere. Één vertegenwoordiger. Één verlosser. Jezus Christus. Door wie alle dingen zijn. En wij door hem. Dus we zijn voor God. Maar we kunnen voor God zijn door Christus. Does that make any sense? Weet je. Hij is de vertegenwoordiger van de Vader. Hij komt om de werken te doen van de Vader. Hij komt te spreken namens zijn Vader. Hij komt om de wil te doen van de Vader. Zeg maar. Dus door hem heen kunnen wij voor God zijn. Nou, de Zoon is het woord. Hij is er vanaf het begin. In Johannes 1, vers 1 staat geschreven dat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus hier wordt overduidelijk aangetoond en Johannes 1 is net als in het begin van de schepping, zeg maar in het begin. Hier staat ook in het begin. Dus in het begin van de schepping, in het begin voordat alles was, was het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Door de vertegenwoordiger, want Jezus is de vertegenwoordiger. Door Christus worden de werken gewerkt waar de Vader de bron van is. Dus het komt dus tot stand in Christus, in Jezus de mensenzoon, en wordt gewerkt door de Vader in hem. Laten we even snel gaan naar Colossense. Colossense 1. Dit is ook weer zo'n hele mooie tekst weer. Colossense, Filippense, Colossense.

0: Yes, Colossense 1, vers 15. In Colossense 1, vers 15 staat... Hij is het beeld van de onzichtbare God. Wie is het beeld van de onzichtbare God? Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Christus is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen... die in de hemelen en die op de aarde zijn. Man, weet je, de Bijbel is zo duidelijk. Dus als we kunnen zeggen dat in 1 Korinthe 8 vers 6 staat... dat er één Heer is, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn... en wij door hem zijn. En hier in Colossense 1 vers 15 staat weer... dat hij het beeld is van de onzichtbare God... de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen... die in de hemelen en die op de aarde zijn. Door hem. Door hem zijn de dingen die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Door hem zijn tronen en heerschappijen en overheden en machten. Door hem. Alle dingen zijn door hem. Het is belangrijk. Hij is de vertegenwoordiger. Door hem zijn die dingen er. Ik hoop dat ik mijn punt overbreng. Alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dus hij is voor alle dingen. Waarom? In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt. En zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dus in het begin... Voordat God de hemel en de aarde schiep, voordat God het universum schiep, voordat God dat ene ding schiep wat geschapen is, was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. En God sprak, het woord, laat er licht zijn en er was licht. Dus dit is belangrijk. Jezus zegt in Johannes 14 vers 10 dat de woorden die ik tot u spreek, die spreek ik niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Zie je dus, Jezus is de vertegenwoordiger, lieve mensen. Hij is het woord wat gesproken wordt. Hij is het woord dat vlees geworden is. Hij is het woord dat uitgewandeld is onder ons. Hij is de perfecte afspiegeling van de Vader. Hij zegt in Johannes 14 vers 9... wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want hij openbaart de dingen van God de Vader. Hij openbaart de Vader. Hij laat aan ons de Vader zien. Hoe beautiful is dat? Mensen zeggen, ja, ik wil zo graag God zien. Ik wil God zo graag zien. Ik wil zo graag een ontmoeting hebben met God. Kijk naar Jezus. Als je naar Jezus kijkt, dan zie je God de Vader. Als je naar Jezus kijkt, dan kun je God de Vader leren kennen. Want Jezus doet niet uit zichzelf. Hij doet de werken die de Vader door hem heen werkt. En hij spreekt de woorden die zijn Vader tot hem spreekt. Dus dat is gewoon wat Jezus zegt. Dat is gewoon beautiful. Nou, de Zoon openbaart dus de dingen van God de Vader. In Matteüs 11 vers 27 staat... Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Zoon... dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Dus hij openbaart de dingen van de Vader, want dat is wat hier staat. Alles is aan hem overgegeven en niemand kent de Vader of niemand kent de Zoon dan de Vader en niemand kent de Vader dan de Zoon. Dus wij kennen de Vader alleen maar door de Zoon. En wij kennen de Vader omdat hij, de Zoon, het aan ons heeft geopenbaard. En hij heeft het geopenbaard aan ons door zijn woord. Dit geheimnis is groot, lieve mensen. De Zoon werkt de verlossing. Dus God, de Vader, is de bron van de verlossing. En Jezus, de Zoon, Christus, de Zoon, hij werkt de verlossing. In Matteüs 1 vers 21 staat... En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven... of Yeshua geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan in 2 Korinthe 5 vers 19 staat... God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende... en aan hen hun overtredingen niet toerekende. Dus hij werkt de verlossing. Hij zal het volk zalig maken... Hij was degene die de straf kon betalen. Hij was degene die naar het kruis zou gaan. Hij was degene die zou betalen met zijn dood en met zijn opstanding. Hij is degene die met zijn bloed zou betalen met de lijdensweg. Hij is het geweest. Jezus is het geweest. Hij heeft de verlossing gewerkt door te doen wat de Vader van hem vroeg. Laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was het die uitriep aan het kruis, het is volbracht. Wat was volbracht? De verlossing die hij tot stand heeft gebracht, omdat hij die verlossing gewerkt heeft. Hoe heeft hij die gewerkt? Met zijn dood en met zijn opstanding heeft hij die gewerkt. Hij heeft die gewerkt door zichzelf te geven, door zichzelf te offeren aan het kruishout. Door zijn bloed uit te storten als een plengoffer op het altaar van de levende God. Zodat de hemel, de aarde en de hel het nieuws konden krijgen dat de prijs die betaald moest worden om de verlossing tot stand te brengen, die tot stand gebracht moest worden, betaald was en volbracht was. Halleluja. Dus Jezus heeft die verlossing gewerkt. God heeft de wereld met zichzelf verzoend door Christus. Omdat God door Christus dat gewerkt heeft, waardoor wij nu door Christus voor de Vader kunnen zijn. Halleluja. Nou, dat is beautiful, man. Dat is echt beautiful. Amen. Zo dus we hebben God de Vader die de bron is, en we hebben God de Zoon die de vertegenwoordiger is. En dan hebben we nog de persoon, de Heilige Geest. Nou, er is heel veel onderwijs gegeven over de Heilige Geest. Ik ga ook waarschijnlijk nog wel wat lessen aan besteden, maar de persoon, de Heilige Geest, is de persoon die de uitvoerende kracht is waarmee God de werken verricht. Hij is de uitvoerende kracht. Ik haal dat net al heel even aan, maar in Genesis, ik heb het aangehaald op basis van Johannes 1. Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God, alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En daarmee wordt gerefereerd naar Genesis 1. In Genesis 1 kunnen we lezen dat vanaf vers 2, de aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. En God zei, hij sprak, laat er licht zijn. En boem, er was licht. Dit is zo belangrijk. De Heilige Geest is die uitvoerende kracht waarmee God de werken verricht door de vertegenwoordiger Christus, de mensenzoon. Jezus de mensenzoon. De schepping en het instand houden van de schepping gebeurt allemaal door de Heilige Geest. Het gebeurt allemaal door die uitvoerende kracht. Het gebeurt allemaal door die scheppende kracht. In Job 26 vers 13 staat geschreven, door zijn geest kreeg de hemel schoonheid. Hij is de uitvoerende kracht. Psalm 104 vers 30 zegt, zend uw geest uit, dan worden zij geschapen en vernieuwt u het gelaat van de aardbodem. Hij is de uitvoerende kracht. Hij zorgt ervoor dat dingen worden geschapen, omdat hij de scheppende kracht is die de woorden, die het woord zeg maar voortbrengt. Daarvan is hij de scheppende kracht, dat die woorden voortgebracht worden in tot aanzijn komen als het ware. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof ze er zijn. Hij spreekt het en het is. Hij gebiedt het en het staat er. Weet je? En dus God roept dat door zijn woord, Christus, tot aanzijn. En de Heilige Geest, de persoon de Heilige Geest, is die uitvoerende kracht daarvan. En die scheppende kracht daarvan, zeg maar. Nou, de goddelijke openbaringen, die worden door de Heilige Geest gesproken vanuit de Vader, door de Zoon. Ik begrijp dat het soms misschien een soort van ingewikkeld over kan komen, maar we moeten gewoon leren ontdekken van hoe zit dit nou precies? Hoe werkt dit nou precies? Maar als er een goddelijke openbaring gegeven wordt aan jou, dan komt die, dan wordt dat gegeven door de bron. En wie is die bron? God, de Vader, is de bron. Die goddelijke openbaring, die kan vanuit de Vader door de Zoon tot jou gesproken worden, zeg maar. Dat gebeurt door de Geest. Het is de Geest die jou dat openbaart. Het is de Geest die dat jou laat zien. Het is de Geest die dat openmaakt, als het ware, voor je, zodat je het kunt begrijpen. Het is de Geest. Kijk, Jezus heeft zijn woord, dus Jezus het woord, heeft de Vader laten zien door zeg maar alles wat wij kunnen lezen in de Bijbel. Van Oude naar het Nieuwe Testament kunnen wij God de Vader leren kennen en kunnen wij God leren kennen. Maar Jezus liet, zeg maar, in alles wat hij deed en wat hij zei en wat hij sprak en meer op de handen en wandelen, et cetera, liet hij de Vader zien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Dus hij laat God zien door het woord. En op het moment dat jij dat woord in jou stopt, Dus op het moment dat je het woord gaat tot je gaat nemen en het omarmt als waarheid, zeg maar, dan komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest die laat als het ware dat woord wat een zaad is ontkiemen in jouw hart en geeft je dan in één keer een openbaring over datgene wat je gelezen hebt. Dus het logos is als het ware rima geworden. Het is die openbaring, die goddelijke openbaring. In Johannes 16 staat geschreven vanaf vers 13, maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt Jezus, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. Dus die openbaringen die worden via de Heilige Geest aan ons gegeven door de woorden die Jezus tot ons heeft gesproken. Door het uit Jezus te nemen en het aan ons te openbaren. En in Efeze 3 vers 5 staat dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. Dus de Geest maakt het bekend. De Geest openbaart het. De Geest laat het rema zijn in jou. De Geest laat het woord van God, Christus, vlees worden in jou. Het is de Geest die scheppende kracht, zeg maar. En hij is zo de Heilige Geest is zo ongelooflijk belangrijk. Hij is zo belangrijk, lieve broeders en zusters. Zo belangrijk. De verlossing, anders ga ik op mijn zaken vooruitlopen. De verlossing in Christus wordt uitgevoerd door de kracht van de Heilige Geest. In Johannes 3 vers 6 staat, wat uit het vlees geboren is vlees en wat uit de geest geboren is geest. In Titus 3 vers 5 staat dat hij ons zalig maakte door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus hij is die scheppende kracht. Hij maakt jou een nieuwe schepping. Hij maakt jou een nieuwe mens. Hij doet dat. Hij rukt die dode oude zonde natuur uit jou. Hij is die opstandingskracht in jou. Diezelfde opstandingskracht die Christus uit de doden heeft opgewekt is ook in jou. In Efeze 2 kunnen we dat lezen. En die opstandingskracht heeft jou gemaakt tot een nieuwe schepping. Het is hij, de Heilige Geest, die het uitvoert. Wat Jezus tot stand heeft gebracht, voert hij in jou uit. Wauw, dat is beautiful. God de Vader is de bron ervan. Jezus deed de werken. Jezus was de vertegenwoordiger. Hij deed de werken van de Vader. En de Heilige Geest voert die werken uit in jou. Maar beautiful man. De Heilige Geest voert dus de werken van de Zoon uit. In Jesaja 61 vers 1 staat geschreven dat de Geest van de Heere, Heere is op mij. Dat spreekt Jezus hier. De geest van de Heere, Heere is op mij. Omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen. En voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis. Handelingen 10 vers 38. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duiven overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus de Heilige Geest is als het ware de stuwende kracht waardoor alle dingen, waardoor alle werken gewerkt kunnen worden die de Vader geïnitieerd heeft in de Zoon. De werken die God de Vader begonnen is in de Zoon, die kan de Heilige Geest, die is als het ware die stuwende kracht erachter. Nou, dus we hebben nu een klein overzicht gecreëerd van wie de Vader is, wie de Zoon is en wie de God en wie de Heilige Geest is. Ze zijn allemaal één, maar ze hebben dus allemaal drie verschillende taken. Er is dus een grote verscheidenheid. Nou, hoe moeten wij nu tegen deze dingen aankijken? Hoe kunnen wij nu op de juiste manier relatie hebben met God? Ik bedoel, als de Vader uiteindelijk de bron is tot wie wij allen komen, is het goed om te weten hoe wij tot hem kunnen komen. Nou, in 2 Korinthe 13 vers 13 staat, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dus wij kunnen alleen maar tot de Vader komen door de Zoon. Jezus zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus Jezus kwam, Jezus maakte de weg vrij naar de Vader. Jezus deed dat door zijn bloed, door zijn offer, door zijn dood en zijn opstanding. Hij betaalde de prijs die betaald moest worden. En hij deed dit door genade, Johannes 1 vers 14. En dus Jezus staat voor de genade. Ja? Alles wat hij tot stand bracht, werd tot stand gebracht door genade. Onverdiende gunst, je verdient het niet, maar je krijgt het toch. Door jouw geloof in hem, door je geloof in de genade van onze Heer Jezus Christus, worden we zalig en kunnen wij vrij tot de Vader komen. Ja? Dus... dat kunnen we lezen in Romeinen 3 vers 23. Dus dat was zijn taak en die heeft hij succesvol vervuld. Hij roept uit, als hij hangt aan het kruis, nadat hij de zure wijn genomen had, roept hij uit, het is volbracht. Hij buigt zijn hoofd en geeft de geest. Weet je dus, hij heeft gedaan wat zijn taak was. Hij heeft het werk vervuld. Het is volbracht, het is klaar. En hij heeft de weg vrijgemaakt naar de Vader. Wij kunnen nu tot de Vader komen in zijn naam. Wij kunnen in de naam van Jezus tot de Vader komen. Dus God de Vader staat voor de liefde. God de Zoon staat voor de genade. Wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. En dan heb je de Heilige Geest die er is voor de gemeenschap. De Heilige Geest nu op dit moment is het allerbelangrijkste. Jezus, de Zoon, bracht dat tot stand. En het werk van Jezus zit er gewoon op. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader. Hij is helemaal klaar. Hij hoeft niks meer te doen. De Heilige Geest voert nu in feite al het werk uit dat Jezus tot stand heeft gebracht en beschikbaar heeft gemaakt. Hij geeft ons kracht om uit te gaan. Hij geeft ons vrijmoedigheid. Hij werkt genezingen door ons heen. Hij geeft ons goddelijke openbaringen. Hij brengt ons in herinnering. Hij leidt ons. Hij vertroost ons. Etcetera, etcetera, etcetera. Hij doet zoveel, want hij is die stuwende kracht. Weet je? En we gaan nog meer kijken naar dingen van de Heilige Geest, want het is heel erg belangrijk. Maar wat nu het allerbelangrijkste is, is dat we nu gemeenschap kunnen hebben met de Geest van God hier op aarde. Dus die intimiteit, die relatie die wij kunnen hebben met de Vader en alle dingen die wij van hem verlangen en willen horen, die komen tot stand door de gemeenschap met de Heilige Geest. Hij is dus nu het allerbelangrijkste hier zo. Daarom zegt Jezus in Johannes 16, vers 7, maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, kan de troost niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Nee, Jezus die kon maar op één plek tegelijk zijn. De Heilige Geest kan in ons allemaal tegelijk zijn. In ons allemaal. En dus, door de Heilige Geest kunnen wij nu, dankzij Jezus de Zoon, intimiteit en relatie hebben met onze Vader God, de bron van alle dingen. Kunnen wij nu die onvoorwaardelijke agape-liefde van God de Vader ervaren in ons leven. En het is werkelijk te hoog en te wonderlijk, lieve mensen. Maar God is dan ook ondoorgrondelijk. Hij is Vader, Hij is Zoon, Hij is Geest, Hij is drie-eenheid en toch één. Halleluja. Wat een geweldige les. Ik hoop dat je er enorm door gezegend bent. Denk erover na, luister hem nog een keer terug. Het raamwerk en de bullet points en alles kunnen we ook in de studiegids vinden. Dus die kun je er perfect bij gebruiken om het nog eens een keer terug te lezen. En natuurlijk het boek Leven in de Volheid kan je ook heel erg helpen met de verdieping. En met name over de eerste studiegids. Ga gewoon mediteren op die bijbelteksten. Ga ernaar kijken, ga ermee aan de slag. En ik geloof echt dat je nog meer een dieper begrip ervan zult krijgen. Maar ik hoop dat je erdoor gezegend bent. En ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Hartelijk bedankt voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer. Doeg!
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew. Op God Radio.
4: Today I am starting a brand new series and I'm going to be talking about harnessing your emotions. I tell you, this is powerful. This is one of the most requested teachings that we've ever had. It just hits a nerve with people. Everybody has emotions, and sadly, most people struggle with their emotions. Most people are not in control of their emotions. Their emotions are in control of them. And that is not what the Word of God teaches. I'm going to be sharing some things with you that has the potential of just transforming your life. This is one of the keys, really, to walking with the Lord. And I know that most people wouldn't phrase it that way. Most people would think, well, emotions, yes, they're important. Nobody wants to be sad or bothered or fearful or any of these things, but they would just count so many other things more important. But one of the points that I'm going to be making, I won't prove this today, but I'll just give you a tease, is that the Scripture says that you conceive sin in your emotions. Emotions are where you conceive things. Now that is a huge statement right there, and I will be expanding on this a lot more. But this.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack,
4: which is in my edition titled "Get a Grip." It's got a tire track on it, and then the AWM website. So anyway, there is an entire package offered, and I would really encourage you to get the entire package because this is a huge subject. Get pleasure out of this because there are major differences between psychology and what the Bible teaches. And so I get no pleasure out of doing this. But you know, the Lord, when He called me to minister, let me just turn over and read a couple of verses to you, that I had this miraculous encounter with the Lord in 1973. And let's see, I got to find the right verse here. But in Jeremiah chapter 1, it's a long story, but the Lord woke me up one night. I went into my living room. This is right after Jamie and I got married. And God spoke to me through these passages in Jeremiah chapter 1, verse 4. It says, "Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations." And God spoke that to me just as surely as He spoke this to Jeremiah. And I could spend the whole program talking about that. My response was, "God, I can't do this." And He said, "Say not, I am a child, because you will go to all of the people, etc." And anyway, let me jump down to verse 10. It says, "See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out, to pull down, to destroy, and to throw down, to build, and to plant." And the Lord was speaking these verses to me, but when I got to that 10th verse, I thought, well, my ministry is just to build and to plant. My ministry isn't like Jeremiah's, to root out, to pull down, to destroy, and to throw down. And for many years, I just kind of interpreted this and thought, well, this was Old Testament, and my ministry is just to build and to plant. It's all positive, to tell people the good news about how God loves them. But did you know, as I've grown in the ministry, I've realized that just like Jesus said in Mark 7:13, that the traditions and the doctrines of men make the Word of God of none effect. And I've learned that before you can build and plant, you have to go through and root out and take out the rocks and all of the stuff that keeps the seed from producing. And so I've just learned that when I'm teaching on something like emotions, and so here's what the Bible says, and I'm going along this track, well, here comes psychology that is, you know, opposed to it. We're going to intersect. And I've realized that for me to teach on this and to have the seed of God's Word that I'm sowing into people's lives really produce, I'm going to have to counter, to root out, to pull down, to tear down, to destroy contrary thinking. And again, I say that psychology has become entrenched in our society, not only in our secular society, but even Christians have embraced a lot of psychological attitudes. And unless you change the way you think on certain issues that we have gained because of the influence of psychology, then it will undo and uproot the Word of God that I'm teaching. So I say all of this as introduction, that I'm not against any person. I've got people here on staff that are, psychiatrists. I've got people that are friends of mine that have been friends for a long time and big supporters and stuff, and they're psychologists. And I am not against them. But they have even said of their own accord, like this one person in Virginia has people come into their office and they point to all of my materials that are on the shelf, and they say, "You can get his stuff free and he'll teach you how to deal with these problems, or you can come to me and I'll teach you these same things and you pay me $150 an hour or whatever it is." And because of that, there's been two or three people that this psychiatrist has actually sent to our school. And anyway, I believe that there are Christian psychiatrists, but at its core, psychology and Christianity are different. They are not the same thing. They do cross each other, and you need to understand this. And so, again, I say all of this to say that I'm not against any individual. There are Christian psychiatrists that are, you know, whatever their reasons are, they feel that God has led them to do that. But there are major differences between biblical Christianity and psychology, and I need to point these out in order for the things that I'm teaching on this to be able to take traction and work in your life. So let me just first of all use this scripture in Matthew chapter 7 and in verse 17. Here's what Jesus said. He said, "Even so, every good tree bringeth forth good fruit, and a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit." Somebody might say, "Well, why are you reading that verse?" Because I believe if you go back and study psychology and the origin of it, it's got a bad root. And a bad tree is not going to produce good fruit. You know, if you go back, and I'm not going to spend the whole time, I'm not a psychiatrist. I don't have a degree in this. It's not my intention to do a total expose on this, but just a real quick examination of this. You could go back to Plato, Socrates, the philosophers, and in a sense, they were promoting these ideas. You know, over in Acts chapter 17, there's a scripture that talks about the Epicureans and the Stoic. And these were philosophers, is what it says there in Acts chapter 17. The Epicureans were named after a man named Epicurus, and he was before the time of Christ, a couple of centuries before the time of Christ. And he basically believed that emotions were what everything is all about. And you're just supposed to have positive emotions at the expense of anything. And in order to do that, he was against all morality. It was very similar to modern day psychology, that there is no standard of right and wrong. He didn't believe in a God. He believed that when you died, you just were dead. And so there was no accountability. There was no right and wrong. You could live like an animal, do anything, and just indulge yourself, indulge every desire, feel good about yourself at all cost. If anybody tries to restrict you or place a standard of you on you of morality, resist it. And so it was totally amoral, and those were the Epicureans. And it also mentions in that same verse the Stoics, and the word stoa was the Greek word for porch. And in the marketplaces, they would have these places where people were buying and selling, and you know, they were doing all of their business. And on the buildings around there were porches or stoas, and people would stand up there and philosophize. And there was this one man who came out against the Epicureans, and he taught the exact opposite. And he was like a modern-day Spock, a Vulcan, if you're into any of this Star Trek stuff. And he believed that all emotions were bad, and that you had to literally control your emotions, that you couldn't show emotions, you shouldn't indulge them, not even good emotions. You were supposed to be emotionless. It was all supposed to be logic. And so those were the Stoics. And today, we still use this word when we say that's a Stoic person. We're talking about it's a person that doesn't show much emotion. They're just emotionless and stuff. So these were extreme opposite philosophies, and they were dealing with emotions. A lot of philosophy and psychology revolves around how you deal with emotions. And these things, a lot of these philosophies and stuff, are contrary to what God's Word teaches. In modern psychology, I read on the internet that there was a statement that Sigmund Freud had probably done more to promote and lay the foundation for modern psychology than any other man alive. Sigmund Freud was born in 1856. He died in 1939. And Sigmund Freud, I don't know that it would be accurate to call him an atheist. I just talked to a man last night who said he was an atheist. I've not personally read that, but I can say this. He certainly was at the very best a humanist. He did not believe actively in a God. And if he did believe in a God, he didn't base his life on God. He wasn't serving a God. He didn't acknowledge him. And all of his logic that he brought to bear on modern psychology was just totally humanistic, that we are the source of everything. You deal with everything through your own power and your own ability. And he did not believe in a spiritual realm, in God or the devil. Everything was just, basically, it was like you are an evolved animal and that you are just to deal with things. You are a bunch of chemicals and you respond to stimuli. And if this happens, then it's just automatic boom that you have this response. And I'm going to be going into some more detail. But anyway, Sigmund Freud, the reason I bring this up, I'm not out to trash this guy, but if you look at his life, he was a messed up person. I mean, super messed up. Matter of fact, even modern psychology has now moved away from him and has kind of divorced him because he had so many problems. He was a sexual mess. He believed that any problem you had went back to the sex drive. This man was obsessed with sex. And modern day psychology has tried to, you know, divorce themselves, move away from him because it's this same point that I'm making. If the root is bad, is what Jesus said, then you can't have good fruit come out of it. The foundation of modern psychology is basically ancient philosophy, and the modern part of it was started by Sigmund Freud, and he was a messed up person. And again, I just say that if the root is bad, then the fruit is going to be bad. If people went back and examined the foundation of where this came from, I don't believe they would be as quick and as prone to embrace a lot of the doctrines that they're putting forth. The word psychology, here's another way of looking at it. The root, where did it come from? The word psychology comes from the Greek word or the Latin word psyche. That's the word that is used, I think, 55 times in the New Testament, and it was translated soul or souls 55 times in the New Testament. It literally is talking about the soulish, mental, and emotional part of you. The word psyche is the name of a Greek god. And I looked in the dictionary and saw a statue of Psyche and Eros, which was Eros was the Greek god of sensual love, and it showed them kissing and embracing. And anyway, Psyche, this Greek god, became the personification of the soul. So anyway, all of this, psychology is psyche, soul, and the study of the soul. So here again is another reason to be dubious about psychology, because it, by definition, is only dealing with things from the mental, emotional, the soulish part of you. And yet one of the things that just literally transformed my life was when I understood the difference between spirit, soul, and body. When I realized that there was more to me than just this physical person and a mental, emotional part, but there was a spiritual part of me that prior to salvation was, the Bible says in Ephesians chapter 2, verses 1 through 3, that we were by nature the children of wrath, even as others. Before you get born again, you have a fallen human nature in you that compels you to sin and that drives you and establishes many of the foundational values that you have. You have a fallen human nature that's actually the nature of the devil, is what it says. When you get born again, you receive a brand new nature. You become a new person in Christ, 2 Corinthians 5:17. And it just literally has revolutionized my life to find out who I am in Christ, that I am a new person. And because I have focused my mind, my soulish attention on who I am in the Spirit, and I am living from the Spirit, it has transformed me. It has given me victory, joy, peace. I'm going to be talking about these things in a lot more detail. But this is one of the greatest truths of Christianity, that when you get born again, you aren't just a physical body with a mental, emotional part, personality, but there is a deeper part of you, the spirit man. And all of our victory in life and power and anointing from God comes through the spirit. As we renew our mind, then it manifests itself in the body. Psychology doesn't even acknowledge the spiritual realm. Psychology does not acknowledge demonic stuff. And I've done a little bit of research on this. I read about some of the classifications that they make of people and mental disorders, manic depressive, suicidal, and all of this. And they deal with these things only from a mental, emotional, and physical standpoint. They will look at genetics and think that maybe it's your genes, it's a chemical, biological reaction, that it's a mental process, but they don't even acknowledge the existence of demons or of God. And I tell you, if you believe the Bible, you cannot take that stance. There are multiple times in one chapter in the Bible where Jesus cast demons out of people to effect healings. And not just a few healings. I'd say many, many healings relate to getting rid of demonic things. And I'd even venture to say that most mental disorders are demonic. They may have started with a person just believing the wrong thing, but once they do that, the scripture says over in 2 Corinthians chapter 10 that it becomes a stronghold. That means like a fortress, and Satan enters in and people are bound, and many mental disorders are absolutely demonic. And if you only deal with it from a humanistic standpoint, where you are just thinking that you're nothing but you're just an evolved animal. You're no different than a dog or a cat or a cow or a horse. You just have maybe a different mental process. But if you don't recognize that people were created in the very image of God, and that we have a spirit within us that makes us different. In James chapter 2, verse 26, the scripture there says, as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. And what that shows is that the spirit is the part that gives life to us. God created Adam and Eve, and they were a physical body, and they had the brain, and they had all of the capabilities of a normal human being, but there was no life in them until God breathed into them the breath of life. That exact word that's used is the same word that was used in the Old Testament for spirit. He blew a spirit into them, and the spirit became the life-giving part of a person. And this is the reason that James 2:26 says, as the body without the spirit is dead. When the spirit leaves, life leaves. Your spirit is the life-giving part. And psychology doesn't even acknowledge that there is a spirit realm. It's dealing with everything from a totally humanistic standpoint. Now, those are some strong statements that I've made, but all I'm doing is just showing you that the foundation of psychology and Christianity are different. The root in Christianity, in the Bible, is good. The root of psychology is anti-God at worst, and at the very best, you could say it's humanistic. It just doesn't even take God into account. It's dealing with everything from a totally humanistic, I am all that there is, I just have to deal with things in my own ability standpoint, and that is not healthy. So there are differences between psychology and true Christianity, and this week what I'm going to do is just start pointing out some of what I consider to be the major differences between psychology and Christianity. And again, I'm not attacking an individual. I've got friends that are psychologists. I'm not against them. They're doing what they believe God called them to do, and that's just fine. I'm not against anybody, but I'm just saying that there are clashes between the things that I believe that the Bible teaches about how to harness your emotion and the modern day psychology that has permeated our society, and I've got to point these differences out, or the traditions and the doctrines of men will make the Word of God of none effect. So there's no maliciousness on my part. I'm just trying to defend the Word of God. And so many values that are embraced and promoted today are contrary to the Word of God. Now, this is just a tease. I'll get into this more as we continue through this. But, you know, just take the thing about self-esteem, which is one of the major planks in the platform of psychology, that you've got to have a positive self-esteem. The Bible doesn't teach that. And I know some of you right now are just shocked, like, I can't believe you said that. Well, maybe I shouldn't have even teased this. I don't have time to explain it. I'll be dealing with it more. But I'm telling you, there are a lot of things in the Scripture where Paul, you know, said that I am dead. I've died to myself. I'm crucified with Christ. He says, God forbid that I should glory in myself and anything except Jesus. There's just so many things. I'm going to be pointing this out. Jesus said you have to deny yourself. It's in losing your life that you find your life. These scriptures and these concepts are totally contrary to modern day psychology and what they're promoting. And so I've got to be able to point these things out, or it'll totally undo what I'm trying to say from the Word of God.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging, maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Oké, laat het hebben over wie je bent in Christus, wie je bent in Christus. En ik wil het eigenlijk even kort eerst hebben over een onderwerp. Wie zijn we in onze dagelijkse realiteit? En eigenlijk waar het om gaat is discipelschap. Discipelschap. En misschien ken je deze tekst wel. Een aantal teksten heb ik op de beamer. Maar we gaan ook lekker weer Bijbel bikkelen vanavond. Deze tekst is een hele bekende tekst. Op het moment dat Jezus is opgestaan uit de dood, verschijnt hij aan zijn discipelen. En dit is wat hij tegen ze zegt. Jezus kwam naderbij, hij sprak tot ze en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, daar word je al vrolijk van. Yes. En dan zegt hij, dat is het goede nieuws. Dat is grappig aan de Jehovah's. Als je de Jehovah-Bijbel pakt, die zijn in het evangelie van Marcus te vergeten te vertellen dat hij ook is opgestaan. Ja, dat is geen goed nieuws. Dus het laatste vers is, en de vrouwen gingen bang weg, want het graf was leeg. En daar eindigt het. Maar we hebben goed nieuws, hij is niet gestolen, hij is opgestaan. Amen. Halleluja. Dus als je ooit met Jehovah's praat, moet je daar eens naar vragen. Dat is leuk. Vers 19. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer ze te onderhouden of te gehoorzamen, zegt andere vertaling, alles wat ik u bevolen of alles wat ik u geleerd heb. Nou, het doel van het leven met Jezus is dat we discipelen worden. We zijn discipelen. En wat een discipel eigenlijk... Misschien ken je het grapje wel over het verschil tussen een discipel en een kerkganger. We hebben heel veel kerkgangers. Maar de definitie van een kerkganger is, die gaat naar de kerk en gaat zijn eigen gang. Dat is een kerkganger. Die gaat gewoon naar de kerk en die gaat zijn eigen gang. Maar een discipel, die wil de meester volgen. Die wil op de meester lijken. Daarvoor ging je achter je meester aan. En als we het daarover hebben, en dit is gewoon even een stuk introductie. Dat is best wel heftig als je eigenlijk kijkt wat de Bijbel zegt over discipelschap. En deze mag je even opzoeken. Marcus 10 vers 24. Ik heb hem zo ook op de beamer, maar Marcus 10 vers 24. Marcus 10 vers 24, daar staat dit. De discipel staat niet boven de meester en de slaaf staat niet boven zijn heer. Maar het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester. Dat hij wordt zoals zijn meester. Lucas 6 vers 40 zegt dit. Ik denk dat ik me zo meteen op de beamer heb. Even kijken, alvast naar Lucas 6 vers 40. De discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal net als zijn meester zijn. Zo, dat is best wel een heftige tekst. Is dat de verkeerde? Oké, dan pakken we Lucas 6 vers 40. Die klopt wel. Dan moet ik hem even nakijken in mijn handout. Misschien heb ik deze uit de Jehovah-Bijbel gehaald. Misschien is Matthäus 10 vers 24, denk ik. Maar dan pakken we even Lucas 6 vers 40. Een discipel staat niet boven zijn meester, maar iedere volmaakte discipel zal zijn net als zijn meester. Jezus zegt hier best wel iets heftigs. Hij zegt namelijk dat het doel van een discipel is om te worden zoals Jezus is. Dat is iets anders dan naar de kerk gaan. Dat is iets anders dan in hem geloven, dat is op hem gaan lijken. En als je dit zegt, is best wel heftig voor mensen. Maar niet als we beseffen, wacht eens, wij zijn een nieuwe schepping, dat is onze wedergeboren geest. Dat spreekt niet over ons lichaam, en ook niet over onze ziel. Maar onze geest is wedergeboren, is levend geworden, en die is eigenlijk gelijk gemaakt aan Jezus. Dat is de nieuwe schepping, die is in Christus. En nou is het doel van je leven om te zorgen dat die nieuwe schepping gaat regeren door je ziel en in je lichaam. Jezus, en dit is, ik weet niet of ik dit de vorige keer goed heb benadrukt, maar eigenlijk, je woont in een lichaam, je hebt een ziel, maar jij bent een geest. En als je daar zo van nadenkt, ik ben een geest, weet je, als wij denken aan geesten, denk je aan een enge film met geesten. Maar jij bent een geest, je bent een geestelijk wezen, je bent een geestelijk persoon. De Bijbel zegt, God heeft ons gemaakt in zijn beeld en zijn gelijkenis. Wat is God? Het evangelie van Johannes zegt, God is geest. God is geest. En jij bent geest. Jij bent een geest. Dat is jouw echte jij. Dat is een wedergeboren geest die wandelt met Jezus. Je woont in een lichaam en je hebt een ziel. Maar jij bent een geest. En die geest is gelijk gemaakt in zijn identiteit aan Jezus. Die is één geworden met Jezus. En nou is het doel van jouw leven om dat zo uit te gaan leven dat je steeds meer gaat lijken op Jezus. Romeinen 8 vers 29 zegt dit. Want hen, dat spreekt over de mensen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. De eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dit is heel interessant. Iedereen kent Johannes 3 vers 16. Daar staat al zo lief wat God de wereld dat hij gaf zijn enig geboren zoon. De term enig geboren zoon wordt alleen in het evangelie gebruikt. Vanaf de brieven wordt het de eerstgeboren zoon genoemd. Niet meer de enige. Want Jezus is niet meer de enige zoon van God. Niet meer de enige geboren. Want wij zijn opnieuw geboren, Johannes 3. En jij bent ook als zoon van God weer herboren. Dus Jezus is niet meer de enige geboren. Maar hij is de eerstgeboren. Hij was de eerste, zodat wij zouden volgen. Zo. En nou is het doel van die nieuwe jij, die geestelijke jij, dat jij steeds meer gaat lijken op Jezus. En heel veel teksten spreken daarover. Dit is een hele bekende en ook een hele heftige. Jezus zei in Johannes 14 vers 12, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken, en werken is ook hetzelfde als wonderen in Johannes, zal de wonderen die ik doe ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze, want ik ga naar de Vader. Weet je wat Jezus zegt? Ik ga naar de Vader. Ik zit in de hemel, maar dat maakt niet uit, want jij bent hier nog. En die nieuwe jij, dat ben ik. Dat is de truc. Die nieuwe jij, dat ben ik. En ik zit in jou. En ik wil door jou heen bewegen. En ik wil door jou heen stromen. En ik wil in jouw leven regeren, dat ik meer en meer tot uiting kom. Dit is heel heftig, maar wel heel belangrijk. Jezus zegt in Johannes 8, hij zegt, ik ben het licht van de wereld. Maar in Matthäus 5

En het eruit te halen en erin te kijken. Kan je min spelen? Die doet het zo letterlijk mogelijk na. En dan zegt de Bijbel, hey, wij mogen navolgers zijn. Wij mogen God zo letterlijk mogelijk nadoen. Wij horen hem na te doen. 1 Johannes 4 vers 17. Zoals hij is, zijn wij in deze wereld. Die hebben we de vorige keer behandeld. Zoals hij is, namelijk gekruisigd, begraven, opgestaan, levend, zittend aan de rechterhand van God. Zo ben jij nu ook. Maar jij bent nog in deze wereld. Maar dat is jouw geestelijke mens waar het over spreekt. Die is één geworden met Jezus. Deze is ook schitterend. Wie zegt in hem, Jezus Christus, te blijven, moet zelf zo wandelen zoals hij gewandeld heeft. Zo, wat een tekst, hè. Ja, we gaan naar het vaste voedsel, hoor. Die melk, die melk staat achter in de koelkast vanavond. Wie zegt in Jezus te blijven, wie zegt, hey, hier blijf ik, die mag gaan wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dit zegt Jezus zelf in Johannes 20 vers 21. Vrede zij u, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. Zo zend ik jullie. Kijk, het doel van Jezus was dat hij zichzelf zou reproduceren. Het feit dat Jezus naar de hemel is gegaan, is goed nieuws. Want dat betekent dat hij nu overal is, in ons en door ons. 1 Korinthe 3 vers 18, hebben we vorige keer uitgebreid behandeld. Wij nu kijken met onbedekt gezicht naar de heerlijkheid van de Heer, dus niet langer door de wet, als in een spiegel. Waarom? We kijken eigenlijk naar onszelf. Zie je dat? We kijken naar onszelf. En daardoor worden we veranderd naar datzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van God bewerkt wordt. Kolossenzen 3 vers 9. En als je dit soort teksten gaat zien, dan gaat het je opvallen dat al die teksten zeggen dat het doel is om steeds meer op Jezus te gaan lijken. Lieg niet tegen elkaar. Waarom? Die oude mens met zijn oude daden heeft u uitgetrokken. Die is er niet meer. Die is begraven. Die ligt er nog. Die is dood. Die doet niks meer. En nu heeft zich met de nieuwe mens bekleed. Je nieuwe schepping. Die vernieuwd wordt tot kennis. Want Antaling zegt door kennis. Dus je moet kennis hebben over je erfenis. Over wie je bent. Want dat wordt vernieuwd door kennis van een Jezus. Overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Efeze 4 vers 24. Bekleed je met de nieuwe mens. Overeenkomstig het beeld van God geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Filippenzen 2 vers 5. Laat daarom die gezindheid of die houding in je zijn die ook in Christus Jezus is. Tekst na tekst. Wij hebben het denken van Christus, zegt Korinthe. Weet je, de Bijbel probeert je hier bewust van te maken. Jezus leeft in jou. Hij leeft in jou. En hij wil door jou heen leven. Hij wil gaan schitteren in je leven. Dat is die nieuwe mens. En daar gaan we aandacht aan geven en die gaan we voeden. Yes. En daarom zeg ik wel eens, het geestelijke groei, misschien, ik ga hem niet opschrijven, jij mag hem zelf opschrijven. Geestelijke groei is het proces van je geestelijke identiteit naar je realiteit. Ja. Mooi, hè? Ja, die is echt mooi, dat weet ik. Ik heb hem zelf verzonnen. Kijk, jouw geestelijke identiteit is zo ontzettend rijk, alleen het hoeft niet je realiteit te zijn. Want je dagelijks leven kan er heel anders uitzien. Je zegt, jongen, ik struggle echt nog met bepaalde zondes. Maar die oude mens gaan we uittrekken. En we gaan wandelen in de nieuwe mens, die gemaakt is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Jouw nieuwe mens heeft geen enkel probleem met een heilig leven. Het moet alleen nog even door je ziel heen. Ja. Geestelijke groei is dat je gaat van je geestelijke identiteit, dat wordt je realiteit. Dus als het gaat om de vraag, kunnen wij op Jezus lijken? Als in deze teksten zeg je ja, wij kunnen op Jezus lijken. Onze geestelijke mens. En waarom is dit wel belangrijk? Omdat ik heb sprekers soms horen zeggen, ja, Jezus deed wonderen, want hij was de Zoon van God. Jezus deed wonderen, want hij was de Zoon van God. En op het moment dat je dat zegt, betekent dat jij het niet kan doen. Want jij bent niet de Zoon van God. Nu wel, je bent de wedergeboren Zoon van God. Maar wat ze ermee bedoelen, ja, dat kon Jezus doen, want hij was de Zoon van God. En iets wat we moeten begrijpen over de identiteit van Jezus, is dat Jezus kwam als mens op deze aarde. Alleen hij was uit God geboren, hij had al een wedergeboren geest, weet je, maar hij had geen zondig lichaam, maar hij kwam als mens op deze aarde. De wonderen die Jezus deed, deed hij als mens, gevuld met de Heilige Geest. Niet als zoon van God.

0: De eerste 30 jaar van zijn leven deed Jezus geen wonderen. Het was niet zoals toen zelfs kinderen ticketje aan het spelen waren, dat Jezus snel over het water rende. Hahaha, nu kunnen jullie er niet bij. Weet je, of de hadden een huisdier, de hond, dat Jozef zegt, jongen, de hond is dood. Zeg, Jezus, maakt niet uit, ik wek hem op. Hier, komt hij. Of te weinig friet, maakt niet uit, ik vermenigvuldig het. De eerste 30 jaar van Jezus' leven deed hij geen wonderen. Want de Bijbel zegt, toen die water in wijn veranderde, dit was het eerste wonder wat Jezus deed. Waarom deed Jezus de eerste 30 jaar geen wonderen? Omdat hij nog niet de kracht van de geest had ontvangen. Op een gegeven moment wordt hij gedoopt in de Jordaan. De geest van God daalt op hem neer. De hemel gaat open. En vanaf dat moment begint hij wonderen en tekenen te doen. Dus Jezus deed de wonderen die hij deed door de Heilige Geest. En raad eens, jij hebt dezelfde Heilige Geest. Er is geen B-merk Heilige Geest. Niet zo van Coca-Cola, heel erg lekker, maar je hebt ook gewoon Aldi Cola. Moet je eigenlijk niet doen. Nee, dit is dezelfde Heilige Geest. Net zo daarom hebben kinderen geen kleinere Heilige Geest. Iedereen heeft dezelfde Heilige Geest. Dus Jezus deed geen wonderen totdat hij vervuld was met de Heilige Geest, met de kracht van de Heilige Geest. De wonderen die Jezus deed, deed hij door de gaven van de Geest. Alle wonderen die Jezus deed, kan je, en we gaan het daar nog uitgebreid over hebben, kan je in één van de gaven van de Geest koppelen. Weet je, als hij op een gegeven moment Zacchaeus in de boom ziet zitten, hoe wist hij zijn naam, woord van kennis? Hoe kon die zieke genezen, hij functioneerde in de gaven van genezing? Hoe kon die demonen uitdrijven, het onderscheid van geesten? Hoe kon hij de vijgenboom vervloeken, hij opereerde in de gaven van geloof? Elk wonder van Jezus kan je koppelen aan de gaven van de Geest. Jij hebt dezelfde Geest en je hebt toegang tot de gaven. Daar gaan we het allemaal over hebben. Dat komt allemaal nog aan de Bijbelschool. Maar het is even om je identiteit te vestigen. Dat zit allemaal in die nieuwe mens. Maar die wordt vernieuwd door kennis daarvan. Dus als je nooit iets hoort over de gaven, ga je er niet in functioneren. Maar als je weet hoe ze werken, dan kan je erin gaan functioneren. Dit zegt de Bijbel, dat is een hele belangrijke tekst. Laat daarom de gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, dus hij was zoals God in de hemel, hij heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn. Het is een beetje een moeilijke taal, maar hier staat, hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Jezus werd aan de mensen gelijk. En in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot in de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en een naam gegeven boven elke andere naam. Opdat in de naam van Jezus iedere knie zich zou buigen. Nou begrijp me goed, Jezus is 100% de Zoon van God. Maar hij was ook 100% mens op aarde. Dus de Bijbel zegt in Hebreeën, hij heeft weerstand moeten bieden aan de zonde. Jezus had kunnen zondigen. Alleen hij koos ervoor, hij had zijn ziel zo onder controle. Zijn geest werkte in hem en die had de regie en daardoor zondigde hij niet. Maar hij was 100% zoon van God, 100% mens. De wonderen die Jezus deed, deed hij als de zoon van God. De Engelse vertaling zegt hem nog krachtiger. He stripped himself of all privileges and rightful dignity. Hij heeft zichzelf gestript van alle voordelen en goddelijkheid. Zodat hij de gestalte van een dienstknecht of een slaaf zou aannemen en als mens werd. Hij werd geboren als een human being, als een mens. En in dit soort teksten zie je het heel duidelijk. In Handelingen 10 vers 38, daar zie je hoe Petrus het leven van Jezus beschrijft. Hoe God Jezus van Nazareth, dat beschrijft zijn menskant. Hij kwam uit Nazareth. Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. En hoe hij daardoor het land doorging, terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren genas. Want God was met hem. God was met hem. Het was Jezus als mens, gezalfd met de Heilige Geest. God was met hem en daardoor deed hij wonderen en tekenen. Jezus zegt heel vaak van zichzelf, ik kan van mijzelf niets doen. Jezus antwoordde en zei, ik zeg u, de Zoon kan van zichzelf niks doen. Want hij moet het eerst de Vader zien doen. En alles wat deze doet, doet de Zoon op dezelfde manier. En er zijn heel veel teksten over. Dit is best wel goed om te beseffen. Ieder wonder wat Jezus deed, spoort hij zijn discipelen aan om hetzelfde te doen. Jezus probeerde ze wakker te maken van, jongens, ik ga weg op een dag. Maar dat is goed nieuws, want dan krijg jij de Heilige Geest en dan moet jij het werk voortzetten. Ieder wonder wat Jezus doet, zelfs de grote wonderen, zit hij zijn discipelen aan te sporen om het ook te doen. Dus ze zijn in de storm, Jezus ligt lekker te slapen en ze maken hem wakker. En Jezus zegt, waarom heb je mij wakker gemaakt? Waar is jouw geloof? In andere woorden, hij zegt, waarom doe jij het niet? Hij probeert ze constant aan te sporen, doe jij het? Petrus, weet je, Jezus wandelde op water, zegt ze, want hij was de zoon van God. Ik ken nog iemand die op water wandelde, Petrus. Die deed het ook. Hij zegt, Heer, als u er bent, zegt dan dat ik komen moet. Hij zegt, kom, en hij liep op water. Op een gegeven moment zakt hij er doorheen, want de Bijbel zegt, hij begon te kijken naar de golven en hij twijfelde. Dus Jezus zegt, joh, waarom heb je getwijfeld? Jezus zegt niet, ja, maar Petrus, jij bent ook niet de zoon van God, hè? Wat denk je wel niet? Het was leuk voor een paar meter, maar nou is wel klaar. Jongen, jongen, hey, terug die boot in. Hij zegt, nee, hij zegt, joh, Petrus, je moet groeien in geloof. Je moet groeien in geloof. Op een gegeven moment, Jezus vervloekt de vijgenboom. De volgende dag lopen ze langs en Petrus zegt, Rabbi, die vijgenboom die je vervloekt hebt, die is helemaal verdord. En Jezus zegt, ja, dat komt en ik ben de zoon van God. Jezus zegt, nee, heb geloof in God. Hij zegt, want als jij spreekt tegen de berg en je geloof hebt in je hart, de berg zal zich verplaatsen. Ieder wonder wat Jezus doet, de voedselvermenigvuldiging, hele menigte. Wat zegt hij tegen Filippus? Filippus, ja, geef gij hun te eten. Ja, Filippus die dacht, oei, oei, oei, jongen, jongen. Maar Jezus probeert ze uit te dagen, want dezelfde werken die ik doe, zal je ook doen. Dus Jezus genas zieken, wij kunnen zieken genezen. Jezus dreef demonen uit, wij kunnen demonen uitdrijven. Jezus wekt de doden op, wij kunnen de doden opwekken. Ik wou zeggen demonen opwekken, maar die moet je lekker laten liggen. Ja. Weet je, Paulus wekt de doden op, Petrus wekt de doden op. Zegt, ja, maar dat is heel heftig, is het ook. Maar dat is wat God zegt, dan kunnen we twee dingen doen. Of we kunnen zeggen, joh, ik snap het niet, dus het kan niet. En dan halen God naar beneden en zeggen, ik snap het niet, maar ik ga hem veranderen. Ik ga mijn denken vernieuwen. Want dezelfde geest die Christus uit de dood opwekte, leeft in jou. En dit is misschien iets waar we nog niet aan gewend zijn, waar we nog niet mee bezig zijn. Maar dat is wel waar we naartoe gaan. En ik had het voorrecht om een man van God te vertalen vorig jaar. Zijn naam is David Hogan. En met zijn team, ze hebben een bediening in Zuid-Amerika. En we zijn meer dan 500 mensen uit de dood opgewekt. Meer dan 500 mensen. De kracht van God is op zijn leven. Ik had het voorrecht om 3 dagen met hem op te trekken. Als je met hem zit te eten, hij eet niet veel. Hij is altijd aan het vasten. Hij is altijd God aan het zoeken. Dat is niet zo heel. Ik zeg, ja, zullen we het eten gaan? Nee, ik eet niet. Oké, dan niet. Maakt niet uit. Wat jij wil. Weet je, dan zit hij met zijn telefoon. Dan pakt hij zijn foto's op zijn iPhone. Zegt hij, ja, hier. Die man was 3 dagen dood. Is levend geworden. Dan zit hij gewoon al zijn foto's heen te gaan. Meest bizarre wonderen. Benen die aangroeien. Wonden die dichtgaan. Melaatsheid. Hij kan honderden foto's laten zien. De meest bizarre wonderen, voedselvermenigvuldigingen gebeuren dagelijks daar. Maar hij heeft dit ontwikkeld, zijn geestelijke mens. De kracht van God is op hem, de Heilige Geest is op hem. Maar het is dezelfde Heilige Geest. En ik zeg het even om te triggeren, dat het kan. Als God zegt dat het kan, dan kan het. En wij mogen groeien. Maar dat komt op het eind van de Bijbelschool. Dan gaan we oefenen, gaan met z'n allen naar een mortuarium. En dan, nee, schrapje, schrapje. Oké. Die knippen we eruit, Sander. Op water wandelen. Petrus wandelt op water. Storm laten liggen. Waarom maak je mij wakker? Al die wonderen. En Jezus zegt, en grotere wonderen. Nou, dat deden ze in boekhandelingen. Ze genazen door schaduw, door zweetdoeken. Ananias en Safira, ik weet niet wie daarvan moet vinden, qua wonder. Maar Jezus heeft het nooit gedaan. Het verblinden van Simon de tovenaar. Mijn punt, het zijn wonderen die Jezus nooit deden. Want je zal hetzelfde doen als... En nog grotere dingen. En nog grotere dingen. Hoe kan dat? Wat met Jezus is gebeurd, is met ons gebeurd. Hier hebben we het de vorige keer over gehad. Wat met Jezus is gebeurd, is met ons gebeurd. Kijk, hoe kon Jezus zijn wonderen doen? Even een overzichtje. Als je gewoon over nadenkt, door de 9 gaven van de Heilige Geest. Ik heb goed nieuws, die heb jij ook. Hij wandelde in perfecte liefde. Nou, dat kan een uitdaging voor ons zijn. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 5 vers 5 dat Gods liefde is uitgestort in onze harten. Dus in jouw geest zit de liefde van God. En als er iets gebeurt, kan je kiezen, reageer ik in mijn vlees of reageer ik in Gods liefde. Ga ik vergeven zoals God mij vergeven heeft? Of ga ik wraak houden? Ga ik woede laten zegevieren? Jezus wandelde in de vrucht van de geest. Die hebben wij ook. Geloof in God. Wij kunnen geloof in God hebben. Wijsheid. Wij kunnen God om wijsheid vragen. De leiding van de Heilige Geest. Hij zegt, joh, ik laat mijn geest achter. Hij zal je leiden in de hele waarheid. Hij zal je vertellen wat gaat gebeuren. Ze hebben dezelfde Heilige Geest. Jezus was zonder zonde. Klopt, zijn wij niet. Maar we zijn wel vergeven en gerechtvaardigd. En God kijkt naar ons als zonder zonde. De Heilige Geest die hem opwekt uit de dood. Dezelfde Geest die Christus opwekte, leeft in ons. Romein 8 vers 11. De Bijbel zegt, Jezus had de Geest zonder maat. Waarbij de Bijbel zegt, ja, maar wij hebben hem met maten. Wij hebben de Geest van God met maten. Nee, dat refereert naar het Oude Testament. Waar mensen de Geest van God kregen voor een speciale taak. Ze waren koning of priester of profeet. Daarvoor kregen ze een stukje van de Heilige Geest om het uit te voeren. Maar op de Pinksterdag, het geschiedde dat God zijn Geest uitstort op alle vlees. We hebben dezelfde Heilige Geest als Jezus. En Jezus had autoriteit over ziekte en demonen. Maar dat hebben wij ook gekregen. Dus dit zit allemaal in jouw geestelijke mens. Dat is jouw nieuwe identiteit. Dat is jouw nieuwe schepping. En die gaat vanaf nu regeren in je leven. Die gaat vanaf nu naar buiten komen. En dat is echt een keuze omdat jouw ziel daartussen zit. Dus iemand doet iets lelijks tegen jou. Iemand, zuster Annie uit de gemeente zegt iets. Of er gebeurt iets. En heb jij de keuze. Word ik boos en ga ik roddelen? Of zeg ik, wacht, is de liefde van God is uitgestort. En hij heeft mij vergeven, dus ik ga zuster haar niet vergeven. En dat is een keuze. En op het moment dat jij ervoor kiest om tegen je ziel te zeggen, die zeggen, nou, we zullen zuster haar niet eens. Ik weet ook nog wel iets over zuster haar niet. Zeg je, nee, ik vergeef. Ik vergeef. En dan kies je ervoor. En dan wordt jouw geestelijke mens, daar bekleed je je mee. Je nieuwe mens, die wordt sterker in jouw leven. Die komt meer en meer tot uiting. Maar dat zijn hele bewuste keuzes die we maken. Amen. Dat even als samenvatting en als toevoeging op de vorige keer. Gewoon om over na te denken, om te zien wat je hebt, zodat je erin kan gaan wandelen. Nou, voor vanavond een thema. Kijk, dit is wie we zijn. Alleen de vraag is, hoe kijken we ernaar? Wat is ons perspectief? En ik wil eigenlijk spreken over een heel bekend Bijbelverhaal. En de thema is eigenlijk slaven of zonen. Gedragen we ons als een slaaf en kijken we vanuit de ogen van een slaaf of kijken we uit de ogen van een zoon? En ik wil met jullie gaan lezen een bekend verhaal in Lucas 15. Lucas 15.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee! Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dit is misschien wel een van de bekendste gelijkenissen van Jezus. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zei, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader geef mij deel van de goederen dat mij toekomt. Dus hij vroeg om zijn erfenis. En hij deelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te geld en reisde weg naar een ver land te verkwisten daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en hij begon gebrek te lijden. En Hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. Hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf die aan hem. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij: hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van de honger. Ik zal opstaan naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn, maar maak mij als een van uw dagloners of een van uw slaven. Hij stond op en ging naar zijn vader en nog ver van hem vandaan zag zijn vader hem en die was met innerlijke ontferming bewogen en die rende hem tegemoet. Hij viel hem om de hals en hij kuste hem. En de zoon zei tegen zijn vader: ik heb gezondigd tegen de hemel, tegenover u. Ik ben het niet waard om uw zoon te zijn. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: haal het beste gewaad tevoorschijn, trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn vingers en sandalen aan zijn voeten. Breng het gemeste kalf en slacht het en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En de oudste zoon was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij de muziek en de rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem: uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen de vader: zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden. En u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van mij gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem: kind, je bent altijd bij mij en al op mijn is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en hij is weer gevonden. Hij is weer gevonden. En dit is misschien wel een van de bekendste gelijkenissen van Jezus. En hoe noemen we dit verhaal altijd? Het is het verhaal van de verloren zoon. En daar maken we een hele grote fout. Omdat het verhaal begint in Lucas 15. En dan staat er in het vers 11. En een vader had twee zonen. Twee zonen. En als je goed leest in het verhaal, gaat het verhaal over de twee verloren zonen. Allebei de zonen zijn eigenlijk verloren. En ze representeren eigenlijk allebei een andere manier van denken en christelijk gedrag. En je ziet eigenlijk de twee zonen die allebei verloren zijn. De eerste, die wij al de verloren zoon noemen, die wilde weer slaaf worden, ondanks dat hij een zoon was. En de tweede, die was een zoon, maar die gedroeg zich als een slaaf. En dat zijn twee manieren van denken. De ene, die was een zoon en die gedroeg zich als een slaaf. Maar die andere was ook een zoon en die wilde heel graag slaaf worden. En de vader wijst beide manieren van denken af. Hij zegt tegen allebei: je bent mijn zoon, je bent mijn kind. Ondanks dat de ene zich gedroeg als slaaf en de ander wilde zijn een slaaf. En het zijn eigenlijk twee manieren van denken die je ook best wel vaak tegenkomt bij mensen. En een beetje de verloren zoon types zijn soms mensen die of weggelopen zijn bij God voor een tijd. Het gevoel dat ze ver van God afstaan of soms uit de wereld tot geloof komen en zich eigenlijk onwaardig voelen naar God toe. Ze blijven zich heel lang onwaardig voelen naar God toe. En daardoor gedragen ze zich eigenlijk als een slaaf in plaats van een zoon. Maar je hebt ook mensen die gewoon eigenlijk zeg maar opgegroeid zijn in de kerk, altijd het huis van de vader zijn. En soms, en lang niet altijd gelukkig, maar zie je eigenlijk dat die mensen zijn zonen, maar ze gedragen zich als slaven. Dus ze zijn wel in het huis, maar ze gebruiken helemaal niet wat ze eigenlijk kunnen gebruiken. En soms ontstaat er zelfs een religieus, een vroom denken, wat je bij die zoon ook ziet. Ik heb het altijd zo goed gedaan, ik ben nooit weg geweest, maar ze hebben eigenlijk nooit gebruik gemaakt van wat de vader voor ze heeft. En dat zijn twee manieren van denken die je ziet. En het gevaar van een slaaf is dat een slaaf ontvangt nooit zijn erfenis. Een slaaf ontvangt nooit zijn erfenis. Dus in die tijd, en ook vandaag kan je het misschien vergelijken met een werknemer. Als je een familiebedrijf hebt, het maakt eigenlijk niet uit, maar een werknemer ontvangt nooit de erfenis. Het is altijd de zoon die het bedrijf krijgt. Een slaaf kan geen aanspraak maken op de erfenis. En je mag even gaan naar Galaten hoofdstuk 4. Galaten 4 vanaf vers 1, want Paulus die geeft hier heel erg onderwijs over. Galaten 4 vanaf vers 1. Als je hem gevonden hebt, roep je prijs de Heer. Galaten 4 vanaf vers 1. Ik zeg echter, Zolang de erfgenaam een onmondig of een jong kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogd en onder beheerders tot het tijdstip dat de vader van tevoren bepaald heeft. Zo waren ook wij, toen wij nog jonge kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen of tot zonen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft u de geest van zoonschap. God heeft de geest van zoonschap uit zijn zoon uitgezonden in uw harten. En die geest van God die in jouw hart zit, die roept Abba, Vader. Dus je bent een zoon geworden. Nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u een erfgenaam van God door Christus. Dus Paulus geeft hier onderwijs over het verschil tussen slaven en zonen. En hij leert daar twee dingen. Ten eerste, een slaaf krijgt nooit een erfenis. Maar ten tweede, een zoon die zich gedraagt als een slaaf ook niet. Want hij zegt, zelfs als je een zoon bent en je bent een jong kind, waar hij eigenlijk mee bedoelt, je beseft niet dat je erfgenaam bent, dan maak je daar geen gebruik van. Jonge kinderen maken geen gebruik van erfenissen. Als je het vergelijkt met een familiebedrijf ook niet. Het moet opgroeien, zodat het die erfenis in ontvangst kan nemen. Maar als we ons gedragen als kinderen, ontvangen we niet de erfenis. Als we ons niet bewust zijn dat we zonen zijn van God. En we hoeven geen slavenmentaliteit meer te hebben, want we zijn gemaakt tot zonen. We zijn gemaakt tot zonen. En dit is, ik was in Bulgarije een paar weken terug om te spreken. En Bulgarije is heel lang onder een communistisch, eigenlijk relatief kort onder een communistisch systeem gezeten. 40 jaar. Maar als je daar door de stad rijdt en met mensen praat, zit dat communistische denken er zo ingeprogrammeerd. Dus ze denken dat de overheid alles voor ze moet regelen. Ze pakken minder eigen verantwoordelijkheid. Want ze denken vanuit een communistisch systeem. Dus ik vroeg aan die voorganger, ik zeg, hoe kan het dat 40 jaar is niet zo heel lang voor een overheidsperiode, dat dat er zo in zit. En hij zei van ja, weet je, het is gewoon heel lastig om eruit te krijgen. Maar als je kijkt naar Egypte, het was makkelijker om het volk uit Egypte te krijgen dan Egypte uit het volk. Met een paar grote wonderen en tekenen bevrijdde God zijn volk en waren ze geen slaven meer in Egypte. Maar de komende 40 jaar gedroegen ze zich in de woestijn als slaven. Het was makkelijker om ze uit Egypte te krijgen dan Egypte uit hun te krijgen. Waarom? Het zat in hun denken geprogrammeerd. En daardoor maakten ze eigenlijk geen gebruik wat God eigenlijk voor hen had, het beloofde land. Maar een hele generatie stierf in de woestijn omdat ze niet los konden komen van het denken van een slaaf en beseffen wij zijn Gods beloofde volk en we gaan Gods land innemen. Maar ze bleven zitten in die slavenmentaliteit en moeilijk, lastig, zwaar, slaafdenken. En God kon niet met die generatie beloofde land innemen. Ontzettend heftig. Het was makkelijker voor God om ze uit Egypte te halen dan om Egypte uit de mensen te halen. Nou, als het gaat over jij bent dus gemaakt tot een zoon. Alleen als je kijkt naar je eigen leven, is het soms goed om te reflecteren. Gedraag ik me als een zoon of denk ik soms als een slaaf? Dus ik heb een kenmerken van slaven of zonen om gewoon eens te kijken, joh, hoe denken we nou? En dit is de eerste en ik ga de PowerPoint doorsturen. En ze komen zomaar allemaal naar overzicht, dus je hoeft ze niet allemaal over te schrijven. Maar een zoon werkt vanuit liefde en acceptatie. Een slaaf werkt naar liefde en acceptatie toe. Dat is het verschil tussen een slaaf en een zoon. Een zoon hoeft zijn liefde niet te verdienen, want hij bent automatisch geliefd bij de vader. Dus mijn zoontje Matthew hoeft onze liefde niet te verdienen. Het feit dat hij onze zoon is, betekent dat we van hem houden. Hij hoeft niet dingen op een bepaalde manier te doen, zodat wij zeggen uiteindelijk, nou vooruit, we houden van je. Hè? Sterker nog, het maakt niet uit wat hij doet, je houdt van hem. Maar als wij een slavenmentaliteit hebben, dan denken we dat God boos is op ons, dat God ons veroordeelt en we beseffen niet, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want je bent een zoon. En God houdt van zijn kinderen en God houdt van zijn zonen en van zijn dochters. Dus het maakt niet eens uit wat jij doet, God wordt nooit boos op je. Dan zeg je, ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. Moet je nog een keer de gelijkenis van de verloren zoon lezen? Ja, maar dan gaan mensen tot zondigen. Nee, juist niet. Want als je beseft dat je geliefd bent en dat je een zoon bent, wil je de vader niet kwetsen. En dan wandel je vanuit een zoon in plaats vanuit de mentaliteit van een slaaf. Want een slaaf doet iets om zijn liefde te bewijzen. Als ik dit doe, dan houdt vast de Heer van mij. Maar een zoon weet gewoon, ik ben geliefd. En als kind kan je het niet verprutsen. Weet je, al poept Matthew zijn luier 3 keer vol en zit hij er zelf helemaal onder. Zeg je, ah, wat een lieverd. We helpen je wel. Weet je, soms komen we ook met een grote poepluier naar God toe. Hebben we er een bende van gemaakt. Zeg God, ach, wat een lieverd. We helpen hem er weer bovenop. Al valt de rechtvaardige 7 keer, maakt niet uit. We staan weer op. We gaan er weer voor. Want we zijn een zoon. Weet je, je kan het niet verpesten bij je hemelse vader. Hij houdt van je. Weet je, en ik hoop dat dit natuurlijk ook zo is. Ik ben gelukkig gezegend met hele lieve ouders. Maar op een dag, mijn vader had een mooie Renault gekocht. Een Megane, een grijze, 140 pk, 6 versnellingen. En ik presteerde om hem helemaal in de prak te rijden. Toen ik net mijn rijbewijs had. En ik moest Femke ophalen van het vliegveld. En er was iets aan de hand met de weg. En ik kreeg niet aangeremd. En ik reed heel die auto in de prak. Echt de hele neus, alles was eraf. En ik belde mijn pa. Ik zeg, pa, ik heb heel de auto verrot gereden. Hij zei, maakt niet uit, gaat goed met jou. Hij heeft er nooit iets over gezegd. Eerst gaat het goed met jou. Hij zei, weet je wat, we gaan een nieuwe halen. Wil je mee uitkiezen? Ik zeg, kan die nog sneller? Hij zegt, nee, geen sneller. Ik gedroeg me iets te veel als een zoon. Maar goed, in ieder geval. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Mijn punt is, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Weet je, als slaaf probeer je het te verdienen. Als slaaf probeer je het te verdienen. Denk je dat God meer van je houdt als je meer voor hem doet? Of denk je zelfs dat God meer voor jou moet doen als jij meer voor hem doet? Dit denken zit er soms wel in, want deze heb je ongetwijfeld gehoord. Ja, maar ja, weet je, als God echt wil genezen, waarom is mijn tante dan ziek? Die is heel de leven naar de kerk gegaan en deed altijd de bloemen en de stoelen recht zetten. Toch? Wie heeft die nog nooit gehoord? Dus denk als een slaaf. Als ik dit doe, dan moet mijn Heer mij hiermee belonen. God geneest je niet omdat jij iets doet. Hij geneest je omdat hij van je houdt. Hij bent zijn zoon en hij wil zijn kinderen gezond hebben. Maar we zitten in een slavenmentaliteit. En we denken dat we het kunnen verdienen, maar hebben we het eigenlijk wel echt verdiend? Nee, je hebt het niet verdiend. En dat is genade. Dat is het goede nieuws. Je hebt het niet verdiend, maar wel gekregen. Hij heeft het verdiend voor ons en heeft het vervolgens gegeven. Maar je kan het niet verdienen, je moet het ontvangen. Je moet het zijn. Een zoon brengt graag tijd met zijn vader door, maar een slaaf niet met zijn meester. Allebei de zonen met de slavenmentaliteit vonden het lastig om tijd door te brengen met de vader. De een wilde er vandoor en als hij terugkwam zegt hij, maak me maar een slaaf. In andere woorden, ik heb geen omgang met u. En die andere was een zoon, maar had het denken van een slaaf, dus hij kon geen feest vieren met de vader. En soms vanuit een beeld van een boze God, een verstrenge God, vinden mensen het heel lastig om gewoon tijd door te brengen met God. Want ze zien hem als een meester en als je denkt als een slaaf, natuurlijk is het niet leuk om met je baas even gezellig iets te doen. Dan doe je 1 keer per jaar met een personeelsfeest en ben je blij dat het afgelopen is. Maar dat is iets anders met je vader. Als je vader een feest viert, vind je het leuk, want het is je vader. Weet je, een slaaf brengt niet graag tijd door met zijn heer, maar een zoon wel met zijn vader. En dit denken, ook in, hoe ga je om met God, zie je heel vaak. Soms hoor je mensen zeggen, ja, weet je, ik bid niet voor hoofdpijn, want God is daar niet in geïnteresseerd. Dat is slaafdenken. Weet je, de baas zegt vast, hup, doorwerken, niet zeuren. Geen vrije dagen meer dit jaar voor jou. Terwijl als jouw kind hoofdpijn heeft, je wil alles eraan doen om hem vanaf te helpen. Ook al is het maar hoofdpijn. Want je wil niet dat je kinderen hoofdpijn hebben. Helemaal niet als je de prijs hebt betaald en het kruis ervoor. Maar vanuit een slaafdenken zeggen we soms dat soort dingen. Ja, ik bid niet voor materiële zegeningen. Want daar is de Heer vast niet in geïnteresseerd. Nee, hij is vergeten dat jij 100 jaar in de materiële wereld moet doorbrengen. Tjongejonge. Natuurlijk is hij daar aan geïnteresseerd. Dat is hetzelfde als Matthew aan mij vragen, mag ik zakgeld? Nee, natuurlijk niet, we doen niks met materiële dingen. Dat denk je wel niet. Snap je, je wil je kinderen vanuit je natuur alles geven. Liefst geef je ze een huis, een auto, betaal je een studie, dat ze gewoon kunnen starten, want je wil ze zegenen. Dan zegt hij niet, maak je niet zo druk om aardse dingen. Hij heeft je op de aarde geplaatst, dat is niet vergeten. Hij maakt een mooie materiële hof voor ze om in te wonen en van te genieten. Soms vanuit een slaafdenken hebben we moeite om te genieten. Terwijl de Bijbel zegt, heel de schepping geeft hem eer. Boek een mooie vakantie en geniet ervan. Zeg, Heer, dat heeft u prachtig gemaakt. Halleluja. In plaats van, nou, ik weet niet of God daar geïnteresseerd is. Hartstikke geïnteresseerd. Hartstikke geïnteresseerd, want je bent zijn zoon. Je bent zijn zoon. Dus je kan God betrekken bij alles in je leven. Bij je hobby, bij je werk, bij je gezin, bij de opvoeding van je kinderen, als je naar school gaat. Weet je, betrek God bij alles. Maar vanuit een slaafdenken hebben we God alleen op zondagochtend, want daar is hij mijn Heer, maar op maandag, poeh, blij dat ik er vanaf ben. Dat is een beetje alsof een werknemer zegt, poeh, blij dat het weekend is, even niet naar mijn baas luisteren. Maar zo leven sommige mensen. Op zondag is het halleluja en op maandag doen we alles wat hij verboden heeft. Dan denk je als een slaaf. En we beseffen niet dat hij een vader is. Weet je, breng je echt graag tijd door met God. En ik heb echt gesprekken gehad met mensen die zeggen, ja, dat weet ik niet, zit God al op mij te wachten? Nou, de vader staat met armen open te wachten. Hij vindt het geweldig. Kijk hoe je naar je eigen kinderen denkt. Je zit altijd te wachten. En soms vertellen je kinderen ook een verhaal die je denkt, nou, dat kan wel wat korter. Ja. Maar je houdt van ze en je vindt het schitterend. Maar de hemelse vader niet, die vindt het schitterend, halleluja. En het is hetzelfde met werken voor God. Weet je, werk je voor God, ik doe dit voor de Heer, of doe je het samen met de Heer? Ik wandel al 40 jaar deze weg. Nee, je staat 40 jaar op de weg. In de weg. Aan de kant, laat de vader gaan. Een zoon kent zijn vader op een intieme en persoonlijke manier, een slaaf zijn meester niet. Weet je, hoe intiem ben je met God? Ken je God echt? Of heb je over hem gehoord? Dan heb je echt een hartsrelatie met God, dat je hart gewoon uitstort voor God, dat je persoonlijk met God praat. Weet je, God is echt geïnteresseerd in. Ik weet niet wat je hobby is, maar misschien is je hobby auto's of vissen of weet ik veel. Maar weet je, praat met God over dat soort dingen. Weet je, een kind doet dat met zijn vader. Een slaaf doet dat niet met zijn heer, maar een kind wel met zijn vader. Een zoon betrekt zijn vader bij alles. Een slaaf zijn heer niet. Een zoon betrekt zijn vader bij alles. Dus je kijkt naar je eigen leven nog, ik weet niet wat je hobby's zijn, maar ik wil echt namelijk, ga dat soort dingen samen doen met God. God is erin geïnteresseerd. Ik heb je verhalen verteld hoe ik een karper ving samen met God. Toch? Weet je, en een snoek van 1,18 meter. Mijn broer die vist heel zijn leven, iedere avond, ieder weekend. En ik ga één keer mee. En ik zeg, vader, ik wil graag echt zo'n hele grote snoek vangen. En ik verbreek zijn persoonlijke record in 1 uur vissen. Maar ja, goed, de vader is met me. En Jezus is echt een specialist in bovennatuurlijke visvangsten. Ik bedoel, daar heb ik genoeg Bijbels onderbouwing voor. Hij zei, gooi aan die kant uit. Nou, daar ging ik en toen had ik hem. Nee, dat is niet waar. Maar mijn punt is, weet je, je kan God bij dat soort dingen betrekken. Je kan God echt bij dat soort dingen betrekken. Een zoon werkt omdat hij dat wil. Een slaaf omdat hij dat moet. Vaak als je kijkt naar familiebedrijven, en ik zie dat ook bij mijn schoonouders, ze hebben een akkerbouwbedrijf. Weet je, al die van Femke ook vroeger en die andere zonen zijn altijd aan het werk. Niet omdat het moet, maar omdat het leuk is. Ze zijn samen met de vader het bedrijf aan het doen, ze vinden het prachtig, ze vinden het heerlijk, ze zijn iets aan het bouwen. Maar een werknemer zegt om 4:30 zo, ik heb gedaan wat moet, omdat het moet. En nu gaan we naar huis. Kijk, een zoon werkt in het huis van de vader omdat hij dat graag wil. Een slaaf omdat het moet. Weet je, een zoon werkt met uren en verdient soms minder, werkt niet met uren, verdient soms minder, maar hij doet het omdat hij het ervan houdt. En ook in de kerk is dit wel belangrijk, of in het koninkrijk. Sommige mensen doen taken in de kerk of waar dan ook, omdat ze denken dat het moet, zodat God van ze gaat houden. Maar de Bijbel zegt bijvoorbeeld in 1 Timotheus 3 vers 15. Voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Het zou en het fundament van de waarheid. Dus Gods huis is de gemeente. Gods huis is eigenlijk het koninkrijk. Ik vind het zo mooi als Jezus in de tempel zit op 12-jarige leeftijd. Zijn ouders hem kwijt, dan komen ze terug. Zeggen ze, waar ben je geweest? En dan zegt Jezus, in de Engelse vertaling zegt het zo mooi. Dan zegt Jezus, weet je niet, I must be at my father's business. Het koninkrijk van God, dit waar je hierin zit, dat is Gods business. Dat is Gods bedrijf. Mensen veranderen. Mensen vernieuwen, van mensen houden. Mensen redden, dat is Gods business. En als we beseffen dat we zonen zijn, dan bouwen we ontzettend graag mee aan wat God aan het doen is. Niet omdat het moet. En daarom hou ik er nooit van als er in kerken een beroep wordt gedaan op van... Ja, met de collecte, je moet wel weten, de energie kost hier 200 euro in de maand. En we drinken iedere maand voor 100 euro aan koffie op met z'n allen. Dus wil je alsjeblieft 8 euro geven? Is dat wat we doen voor de vader? Nee, dat is wat een slaaf doet. Dat is hoe een slaaf denkt. Die wil het niet, maar ja, het moet. Licht moet aan, ja. Dan hebben we geen cameraopname. Nou, vooruit, dan doe ik het maar. Maar een zoon denkt, wauw, ik kan meebouwen. Ik kan meebouwen aan het bedrijf van mijn vader. Hetzelfde met taken. Sommige mensen lopen met zo'n gezicht door de kerk. Ja, ik moet weer de kinderen doen. Maar een zoon zegt, wauw, ik bouw mee aan wat God aan het doen is. En dat is het verschil in hoe we denken. Hoe denk je daarover? Jezus zegt, de ijver voor uw huis heeft me verslonden. Jezus was de zoon, hij had een ontzettende ijver voor Gods huis. Een ontzettende ijver voor Gods huis. Een zoon ontvangt graag van zijn vader, een slaaf niet van zijn heer. Je ziet hier in dat verhaal, in Lucas hoofdstuk 15, dat ze heel veel moeite hebben om te ontvangen van de vader. Want ze zeggen, oh, we zijn het niet waard. We zijn het niet waard. Maak me maar een slaaf. Weet je, ik hoef niks te hebben. En die oudste zoon, die ook een slavenmentaliteit had, had al zijn hele leven daar gewoond en nog nooit iets ontvangen of gebruik gemaakt. Niet omdat de vader het niet wilde geven, maar omdat hij dacht als een slaaf. Want hij zegt op een gegeven moment, ja, voor mij is je een heel feest hier en voor mij is er nog nooit een geit geslacht. En wat zegt de vader dan? Alles wat van mij is, is van jou. In andere woorden, dat je dat niet gedaan hebt, ligt niet aan mij. Ik wil je alles geven. Maar je hebt het nooit gepakt omdat je denkt als een slaaf. Als je beseft dat je een zoon bent, dan is het zo makkelijk om van God te ontvangen. Want dan laat je je kaders los waar je in denkt, oh God wil me vast niet hiermee. Ja, natuurlijk wel. Net als je eigen kinderen. En daarom moeten we zo ons denken vernieuwen, want dan wordt er gezegd in een preek, God geeft je niet wat je wil, alleen wat je nodig hebt. Nee, God geeft je ook wat je wil. De Bijbel zegt, hij geeft je de verlangens van je hart. Dat zeg je toch ook niet tegen je kinderen? Ik geef je helemaal niet wat je wil, alleen wat je strikt nodig hebt. Eén broek, één onderbroek, één paar sokken en één trui. Ja, ik heb nog honger. Maakt niet uit, zo verhonger je niet. En je krijgt alleen wat je nodig hebt, niet wat je wil. Nee, als je zoon vraagt, ik wil een ijsje, zeg je natuurlijk een ijsje. Weet je, je geeft ze ook wat ze willen. Weet je, dat is anders denken. Soms zitten we zo in een slavenmentaliteit. Dat is genade. Je krijgt niet wat je verdient, je krijgt gewoon omdat je een kind bent. En dit is ook wat je heel vaak ziet. Oudste zonen zijn jaloers op jongste zonen. Als er jaloezie speelt in de kerk, heeft het te maken met het denken van een slaaf. Iemand anders krijgt de positie die jij graag had willen hebben. Kan jou het schelen, het koninkrijk wordt gebouwd? Ja, dat had ik willen doen. Dat is eigenlijk wat die oudste zoon zei. Ja, dat had ik willen hebben. Of als de een gezegend wordt, of genezen wordt, of maakt niet uit wat. Dan zijn sommige mensen hebben een afkeer. Maar dat is wat een slaaf denkt. Die oudste zoon die dacht zo. Waarom krijgt die jongste zoon dat? In plaats van dat hij blij was samen met de vader. Daarom zegt de Bijbel, als één lid gezegend wordt, verblijden we ons allemaal. Want dan worden we allemaal gezegend.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
2: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
8: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. En het is alweer donderdag, de vierde werkdag of schooldag of thuisdag van de week. Misschien heb je vakantie, misschien ben je iets anders aan het doen. Gods zegen, Gods rijke zegen. En ik geloof dat je gezegend bent met dagelijks brood van deze week. En ik wil je ook aanmoedigen om dit te delen. Deel het met je vrienden als je gezegend bent. Deel het op je social media, zodat anderen ook gezegend kunnen zijn van onze afleveringen. Dus deel het en laat het tot een zegen zijn, ook voor anderen. Amen, amen, amen. Nou, we zijn bezig met de geestelijke wereld. En ik ben wat langzamer aan het praten dan dat je van mij gewend bent. Omdat ik wil gewoon dit goed uitleggen. Omdat het is belangrijk om bewust te zijn dat wij leven in een fysieke wereld. Maar er is een wereld dat nog reëler is dan de fysieke wereld. En als je een kind van God bent, jij leeft in een geestelijke wereld. Of je het moet geloven of niet, of je het voelt of niet. Jij bent uit de geest van God geboren. En je moet meer geestbewust zijn. Eigenlijk, wat doet vasten met ons eigenlijk? Vasten helpt ons om meer geestbewust te zijn dan fysiek. Want vasten, met vasten, wat doe je? Je uithongert je lichaam. Je lichaam ben je aan het uithongeren. Zodat je niet zo arts gefocust bent. Maar als je meer bezig bent innerlijk. De innermens, noem ik het, de innerlijke mens, is belangrijker dan de buitenlijke mens. Nou, beide zijn belangrijk, oké? Want zonder het lichaam kan je niet leven in deze fysieke wereld. Maar je innerlijke mens is wie je bent tot in de eeuwigheid. Ons lichaam zullen afsterven en we zullen een nieuw lichaam ontvangen. Een verheerlijkte lichaam. En dus dat innerlijke mens is heel belangrijk om dat mee te voeden en ook te onderhouden. Weet je, vaak weten we hoe we onze lichaam moeten onderhouden. We weten, we moeten douchen, we moeten deodorant, we moeten tanden poetsen. We moeten hier en daar naar de spa. Even mensen die van spa houden. Hier en daar massage ontvangen. We weten heel goed hoe we voor onze aardse lichaam moeten zorgen. Maar soms zijn we niet bewust dat we hebben evenveel en zelfs nog meer zorg nodig voor onze geestelijke lichaam, onze innerlijke mens, onze geestpersoon. Dat is eigenlijk wie we echt zijn. Nou, we zijn aan het kijken naar de realiteit van de onzichtbare wereld. En ik heb de voorbeeld gegeven van Elisa en zijn dienstknecht. En ook de voorbeelden van Jezus op de berg. En gisteren keken we ook naar Lazarus, de arme Lazarus en de rijke man. Hoe hij in de hel was beland. En hij vroeg om iemand te sturen naar zijn huis om te vertellen aan zijn broers dat ze moeten geloven, zodat ze niet zullen komen op de plaats waar hij is. Nou, laten we verder kijken naar de geestelijke wereld, de bewustzijn van de geestelijke wereld in het leven van Jezus. Jezus dreef veel demonen uit. Nou, demonen zijn eigenlijk een van de bewijzen dat er is een onzichtbare wereld die wij niet zien. Maar er zijn wel persoonlijkheden in dat wereld die eigenlijk de fysieke mensen willen beheersen. Dat zijn demonen. Nou, waar komen demonen vandaan? Dat is een hele andere les weer. Er zijn verschillende school of thoughts over waar demonen vandaan komen. De eerste school of thoughts over waar demonen vandaan komen is dat sommige mensen zeggen dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommige mensen zeggen. Dat is een school of thoughts. Nou, ik ga je eerst een school of thoughts geven en dan ga ik vertellen waar, in welke school of thought ik meer geloof volgens de Bijbel. Okay? De ene zegt dat demonen zijn gevallen engelen. Dat is wat sommigen zeggen. De andere school of thought is dat, weet je nog in Genesis 6, toen engelen mensen werden en ze gingen slapen met vrouwen, aardse vrouwen, gewoon mensen, vrouwen hier op de aarde. Laten we samen even lezen. Genesis 6. Ik wil hem toch even lezen. De Nephilims. Daar wordt hier en daar wordt over gezegd. Maar ik geloof dat er veel geheimen nog zitten in de Nephilims die wij niet weten en die wij nog niet hebben ontdekt. En het gebeurde dat toen de mensen zich op de aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en de dochters bij hen geboren werden, dat Gods zonen en de dochters van de mensen zagen dat zij mooi waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen hadden. Dus Gods zonen, jouw werden bedoeld met engelen, een bepaalde groep engelen. Niet alle engelen kunnen van staat veranderen. Nogmaals, niet alle engelen kunnen van staat, van gedante veranderen, oké? Er is een specifieke groepen engelen die dat kunnen. En deze groep engelen zijn erbij. Oké, hij zijn Gods zonen. Dus dit is ook dezelfde engelen die wij zagen in het boek van Job. Als je in het boek van Job kijkt, dan spreekt hij ook over de zonen Gods die bij God kwamen om voor God te staan. Als je in het boek van Job kijkt, Job vanaf vers 1, Job hoofdstuk 1 vanaf vers 6, het zegt, en het gebeurde op een dag dat toen de zonen van God kwamen om hun opwachten te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. We zien dus dat Gods zonen praten over engelen. Oké, want Satan was ook een engel. Hij zegt dat op een dag toen de zonen van God kwamen op een opwachting voor de Heer te maken. En als je dat verder leest in Job, dan zie je, hij komt twee keer terug. Dat zonen God. Job 2 van vers 1, hij zegt, opnieuw was er een dag toen de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam. Nou, ik geloof dat deze groep engelen genaamd zonen Gods, dit is een groep engel die van gedachten kunnen veranderen. En dit is een groep engelen die eigenlijk niet gemaakt waren om in de hemel te blijven. Man, nu ben ik te veel aan het zeggen. Want ik moet dan, als ik dit zeg, moet ik eigenlijk naar de leer over engelen gaan. Maar dat kan ik nu niet doen, want ik ben bezig met even met de geestelijke wereld. Want er is een hele leer over engelen, oké? Ik geloof dat dus deze groep engelen die Gods zonen genoemd worden of werden, ze zijn niet gemaakt voor de hemel. Ze zijn gemaakt voor de aarde. En dan zegt de Bijbel, ze komen hun opwachting maken. Ze komen wat? Hun opwachting maken. En als je leest eigenlijk, dat God zei tegen Satan van, Satan, wat doe je hier? Waar ben je geweest? Toen zei hij, ik ben heen en weer gegaan door de hele aarde om te kijken. Kan je dat even lezen in het boek van Job. Dus we zien dus dat groep engelen genaamd zonen Gods, ze konden van gedaante veranderen, waardoor ze met menselijke vrouwen voor zichzelf konden uitkiezen. Als je leest in Job 1 vers 7, zegt, toen zei de Heer tegen Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Dit waren engelen die gemaakt werden om op de aarde te zijn. Ze werden nooit gemaakt om in de hemel te blijven. Nou, als je leest in het boek van Genesis, die zag dat toen Jacob de ontmoeting had met God. Toen hij Bethel zag. De Bijbel zegt dat hij zag engelen omhoog stijgen en naar beneden komen. Het staat in het boek van Genesis 28. Genesis 28 zegt iets over Jacob. Genesis 28 vanaf vers 10. Het zegt, Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergaan. Hij nam een van de stenen van de plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op de plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte en zie, de engelen van God klommen dan langs omhoog en omlaag. Jacob viel in slaap. Oké, en in zijn slaap kreeg hij een visioen. En in dat visioen zag hij een ladder van beneden naar boven. Nou, hij zag de engelen klimmen omhoog en omlaag. Het is een specifieke benaming. Omhoog en omlaag. Niet omlaag en omhoog. Dus met andere woorden, deze groep engelen zijn gemaakt voor de aarde. En soms gaan ze omhoog. Als ze een opwachting voor God moeten maken. Ze zijn eigenlijk net als de wachters. Er is een bepaalde groep engelen die worden genoemd de wachters. Het zijn engelen die gewoon wachten en ze zijn gewoon aan het waken. Eigenlijk de wakers, de wachters. Aan het waken, ze zijn alles aan het opschrijven wat gebeurt op de aarde. Dus ik geloof elke mens heeft een engel en het kan meer worden. Nou, hij zegt, hij zag de engelen van de Heere omhoog en omlaag gaan. Omhoog en omlaag. Omhoog en omlaag. Dus laat ons zien dat er zijn nog steeds engelen die precies gemaakt zijn voor de aarde. Nou, laten we teruggaan naar Genesis 6. Okay? Want ik praat over van de drie school of thoughts over demonen. Waar demonen vandaan komen. Want demonen laten ons zien dat er is een onzichtbare wereld. En in dat wereld wonen de persoonlijkheden. En wonen de persoonlijkheden die sommige van hun willen graag in de zichtbare wereld zijn. Ze willen invloed hebben in het zichtbare wereld. En dan, daar krijgen wij demonen bezeten van. Demonen, of mensen die demonen kunnen beïnvloeden. Omdat de demonen wellicht graag hun macht ook uitoefenen in het fysieke wereld. Laten we lezen eigenlijk Genesis 6. Hij zegt dat toen zei de Heer, mijn geest zou niet voor eeuwig, vers 3, voor eeuwig met de mens twisten. Omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen 120 jaar zijn. In de dagen en ook daarna waren er reuzen op de aarde. Toen Gods zonen bij de dochters van de mens waren gekomen en de kinderen van hun baarden. Die zijn de geweldenaars van oude tijden af. Mannen van naam. Dat woord reuzen zijn nephilims. Nou, waarom ben ik hier naartoe gegaan? We zijn aan het kijken naar de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen.

0: zijn, was de civilisatie van de mensen die op de aarde woonden voordat God Adam had gemaakt. Nou, dat moet ik even uitleggen, oké? De laatste school of thought is dat demonen zijn de geesten van de beschaving, eigenlijk civilisatie, beschaving van de mensen, van de wezens is het betere woord. Van de wezens die op de aarde had geleefd voordat God de mens had gemaakt. De wezens, niet de mens, oké? Want Adam was de eerste mens, Adam en Eva waren de eerste mens in de beeld van God die God had gemaakt. Maar er zijn mensen die geloven dat er was een andere soort wezens die op de aarde voordat de mens werd geschapen. Hoe komen ze erbij? Nou, ik vertel alleen school of thoughts, oké? Ik zeg niet dat ik daarin geloof, maar de school of thoughts. Hoe komen ze erbij? Ze zeiden dat als je kijkt naar de schepping in Genesis 1, dan zie je niet wanneer God de water had geschapen. Of wanneer God de rotsen had geschapen. En niks wat God maakt is woest en leeg. En toch, de Bijbel zegt, en de aarde nu was woest en leeg. En ze geloven in de gap theory. In Engels is de gap theory. Tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Nou, ik weet dat ik veel dingen zeg vandaag, oké? En dit zijn belangrijke dingen en zijn soms mysteries. Deze mensen geloven in de gap theory tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Want het zegt in Genesis 1 vers 1, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Vers 2 zegt hij, en de aarde nu was woest en leeg. Nou, de Hebreeuwse Bijbel zegt, de aarde nu werd woest en leeg. Nou, ze zeggen dat God bouwt nooit iets, God maakt nooit iets wat woest en leeg is. En dat kan je eigenlijk vinden in het boek van Jesaja. Dat God heeft de wereld niet geschapen te hoe en behoe. Hij heeft de aarde niet geschapen woest en leeg. En ze zeggen dus van, hey, er is iets gebeurd dat God de aarde schiep eerst. En toen Satan naar beneden werd neergeworpen, dat de aarde was woest en leeg en duisternis. Want Satan is de macht van de duisternis. Ik kon er dieper op ingaan, maar daar wil ik het bij houden vandaag. Dit zijn de drie school of thoughts over waar demonen vandaan komen. Nou, ik neig meer naar nummer 2. Dat is, demonen zijn de geesten van de reuzen. Waarom? De Bijbel noemt ze onreine geesten. Dat woord onrein is het woord letterlijk gemixt. Gemixt. Het is een mixture. Het is niet één pure iets, maar gemixt. Akatatos is een Grieks woord. Een mixture of spirits. Oké? Nou, dat komt vanuit de engelen die hun plaats hadden veranderd. Dus ze waren engelen, maar ze waren van gedaante veranderd in een mens. Maar hun geest is gewoon, en ze zijn een gevallen engelgeest, als je zo mag zeggen, oké? En dan, de menselijke geest is totaal anders. Dat mixt met de vrouw, de reuzen, de reuzen hadden een mixed spirit. Onreine geest. Dat is waar ik meer naartoe neig om te geloven dat is waar demonen vandaan komt. Nou, mijn tijd is eigenlijk bijna om vandaag. Oké, ik weet dat je het heel interessant hebt gevonden vandaag. Stel je voor je luistert via God Radio, dan moet je gewoon terugluisteren via onze Spotify of via onze YouTube kanaal in de naam van Jezus. Nou, voor nu geloof ik dat je gezegend bent en morgen gaan we je dorp in over de realiteit van de onzichtbare wereld. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood en wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 15, God heeft ons niet zijn geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Jaren geleden werd ik met twee vrienden uitgenodigd om mee te werken aan The Call Indonesië, een nationale dag van gebed voor Indonesië. Met een mandaat van de Pinksterbeweging in Nederland reisden we af naar Jakarta om vergeving te vragen voor 350 jaar koloniale onderdrukking door Nederland. In de bijzijn van 30.000 veelal jonge mensen knielden we op het podium van dat stadion neer om plaatsvervangend om vergeving te

0: vraag. Aan een drietal Indonesische voorgangers die tegenover ons stonden, vroegen we of zij ons wilden vertellen wat de koloniale onderdrukking met hun volk had gedaan. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Ze zeiden: ons land is onder een geest van slavernij terechtgekomen, waardoor onze mensen geen of weinig initiatief nemen om iets aan een moeilijke situatie te veranderen. We hebben weinig eigenwaarde en een groot minderwaardigheidsgevoel. We bidden, zeiden ze, dat de christenen in ons land verlost mogen worden van dit juk van slavernij. Deze woorden maakten diepe indruk op ons. Dit is wat slavernij met mensen doet. Toen we God en het volk van Indonesië plaatsvervangend om vergeving vroegen voor de zonde van onze voorvaderen, voelden we hoe Gods geest in het stadion de harten van de mensen begon aan te raken. Een indrukwekkend moment. Toen wist ik dat als je niet weet dat je in eenheid met Christus door God geadopteerd bent, leef je waarschijnlijk nog steeds in een geest van slavernij. Je hebt weinig eigenwaarde en je neemt weinig initiatief. Laat staan dat je creatief bent. Dank God daarom voor de geest van adoptie en strek je uit om te ontdekken hoe rijk je bent in Christus. Begin hem daar vandaag nog voor te danken.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Engelen hebben een gave en een opgave om den Heer te loven en te danken. Ook door hun muziek en zingen. Ze waren tegenwoordig bij de schepping der aarde. In het boek Job kun je lezen iets over de opgave en discipline die ze hadden, waar ze zich regelmatig moesten melden voor dienst. In Job 38 vers 7 wordt van een engelenkoor verteld dat bij de schepping tegenwoordig was. Het meest bekend is hun zingen in de velden van Bethlehem. Toen eerst één van hen de boodschap bracht en toen een menigte het koor zongen: ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Engelen zijn niet alwetend, maar ze weten meer dan wij. Er staat op één plaats in de Bijbel dat we zijn dan ook een beetje minder dan engelen. Op een andere plaats staat er weer dat we een beetje meer zijn. Dat ze belangstelling en medeleven hebben met ons mensen is wel duidelijk als de Heer Jezus vertelt dat er vreugde is bij de engelen Gods over iedere zondaar die zich bekeert. En dan ben ik zeker dat hun zingen die blijdschap onder woorden brengt. Er zijn verschillende rangen onder de hemelse wezens. We weten niet hoeveel. De Bijbel vertelt ons van twee belangrijke klassen, de cherubs en de serafs. Toen Adam en Eva uit het paradijs verbannen werden, stond een cherubijn in de oostingang met een vlammend zwaard in zijn hand om hun terugkomen te verhinderen. Hiskia, die man die veel wist over God en de eeuwige dingen, leefde, mag ik het zo noemen, kinderlijk met een Heer. Die lelijke brief die hij kreeg van Rabsaké, de generaal van het Assyrische leger, bij de belegering van Jeruzalem, nam hij mee naar de tempel en legde die brief voor het aangezicht van den Heer. Toen sprak hij een machtig gebed en begon met de woorden: o Heere God van Israël, die uw troon hebt boven de cherubijnen. Gij alleen zijt God over al de koninkrijken der aarde. Gij hebt hemel en aarde gemaakt. In Ezechiël 10 lezen we over cherubijnen, over wielen en vleugelen. Het was een machtig gebeuren in de tempel, waar de cherubs de Heere God verheerlijkte met luide stem. Het was een onbegrijpelijk gebeuren. De cherubijnen werden beschreven als vreemde wezens. Maar dan ineens in vers 21 met handen die geleken op mensenhanden. De engelen die op aarde werken zijn dikwijls beschreven in de Bijbel als vriendelijke, begrijpende helpers. Lees maar eens de bevrijding van Petrus in Handelingen 12, vers 1 tot 11. De moord van Jacobus was zo gewaardeerd door de Joden dat de koning besloot om ook Petrus te doden. Hij werd in de gevangenis gebracht onder bewaking van een goed aantal soldaten. Na het paasfeest zou hij voorgebracht worden. De christenen waren bijeen in een permanente bidstond om God te smeken voor Petrus' bevrijding. Petrus sliep met zijn handen geketend aan de handen van twee soldaten. Overal stonden wachtposten bij de deuren en in de gangen. Toen kwam een engel van de Heer in de cel. En er scheen meteen licht. Het schijnt dat al de wachtposten sliepen. Lees nu eens wat en hoe de engel aan het werk ging. Eerst duwde hij Petrus wakker. Liet hem opstaan. Sta op, gauw een beetje, zei hij. De kettingen vielen van Petrus af. Kleed je aan en doe je sandalen aan. En toen, wikkel jezelf goed in je overjas en volg me. Het is zo machtig te lezen hoe de engel tot in de kleine dingen alles bedisselde. Petrus kon eerst niet geloven dat alles werkelijk was. Hij dacht dat het een visioen was. De engel ging hem voor. Door geopende deuren en liep met Petrus door de poorten en bracht hem nog een eindje de straat in. Toen verdween hij. En Petrus geloofde pas dat het werkelijkheid was toen hij daar alleen in de nacht op straat stond. De engelen zijn niet minder actief in onze tijd dan dat ze in de Bijbeltijd waren. In de Congo vertelden zendelingen mij een ervaring. In een huis, een soort kostschool, waren 200 zendelingenkinderen. De mouwmouws besloten alle kinderen en hun onderwijzers en onderwijzeressen te vermoorden. Toen ze in het huis een grote troep mouwmouws zagen komen, gingen ze allemaal op de knieën en baden om bescherming. Er was maar een kleine heg om het huis en een paar soldaten woonden bij hun, maar dat betekende niets tegen zo'n overmacht van vijanden. Plotseling zagen ze dat de rebellen zich omkeerden en wegrenden. De volgende dag gebeurde hetzelfde en ook een derde dag. Toen bleven ze weg. Een van de rebellen was gewond en werd naar het zendelingshospitaal gebracht door de mensen die hem aan de kant van de weg hadden gevonden. Toen de dokter bezig was met zijn wonden te verbinden, vroeg hij: waarom zijn jullie niet in ons huis binnengekomen, zoals je van plan was om ons te doden? De man antwoordde: dat konden we niet. We zagen honderden soldaten in witte uniformen en we werden doodsbang. Nou, in Afrika zijn nooit soldaten in witte uniformen. Die mensen hebben engelen gezien. De zendelingen begrepen dat het engelen waren geweest. Hoe groot is onze God en wat een liefhebbende vader hebben we dat hij deze gedienstige geesten had gestuurd voor de bescherming van degenen die de zaligheid beërven zullen. Dank u, Vader in de hemel, dat we weten dat ze er zijn. U engelen, die niet alleen in de tijd van de Bijbel actief waren, maar ook nu ons omringen. Dank u voor de grote liefde die er hierachter staat. In Jezus' naam. Amen.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. Vandaag in Leven vanuit Gods Woord, een heel belangrijk thema. Verzeker je redding met volharding.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We gaan terug naar Matteüs 24. Het vers dat ik citeerde was vers 14, gisteren. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden, tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Maar in het vers daarvoor staat: maar wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En Jezus heeft gesproken over alle problemen en noden en moeiten die op de volken zullen afkomen. Dan zegt hij: hij die tot het einde toe volhardt, zal worden gered. Dat is de Nederlandse vertaling. Het Grieks is specifieker. Daar staat: hij die heeft volgehouden tot het einde, zal worden gered. In feite is het nog specifieker dan dat. Jezus zegt: hij die tot het einde toe heeft volhard, dat is degene die zal worden gered. De Nederlandse vertaling brengt het niet voldoende compleet en levendig over. Wie zal worden gered? Degene die tot het einde toe hebben volgehouden. Dus, je bent nu gered. Maar om gered te blijven, moet je blijven volhouden. Lucas 21, wat een parallel bijbelgedeelte is. Het is weer de toespraak die Jezus hield. Hij zegt, Lucas 21 vers 17... en u zult omwille van mij door allen gehaat worden. Uiteraard verwijst dat naar christenen, omdat het mensen zijn die gehaat worden omwille van Jezus' naam. Dat is een van die beloften die mensen niet in hun beloftedoosje stoppen. De volgende belofte bewaar je misschien wel. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Nu, dat verwijst naar de opstanding. Omdat veel christenen die stierven als martelaar, hun lichamen werden volledig vernietigd. Maar in de opstanding, als je het haalt, dan kom je naar buiten met een volle ledige haardos. Dat zou voor mij trouwens ook niet onprettig zijn. Geen enkel haar ontbreekt. Dat is een garantie die Jezus geeft. En dan zegt hij: door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Maar dat geeft niet echt de betekenis weer. Ik geef je mijn versie. De zogenoemde prinsversie. Door uw volharding koopt u uw zielen. Ik bedoel, je kunt het checken als je wilt, maar ik heb naar de woorden gekeken. En dit is mijn begrip van deze tekst. Met andere woorden, wat is de prijs die je moet betalen voor de redding van jullie zielen? In één woord, volharding. Dat klopt. Zie je? Er zijn dingen die we moeten kopen, maar niet met geld. Er is andere valuta waar we bepaalde dingen mee kopen. In Jesaja 55 vers 1 staat: je moet ze dus kopen, maar niet met geld. In de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, de dwaze maagden die niet voldoende olie hadden meegenomen, hoorden eerst van de wijze maagden zeggen: ga olie kopen. Maar terwijl ze gingen, kwam de bruidegom en ze misten het feest. Maar de olie verstaan we altijd als beeld van de Heilige Geest. U kunt de Heilige Geest niet met olie kopen of niet met geld kopen. Maar je moet de Heilige Geest kopen met gebed, met het zoeken naar God, met tijd die je neemt voor het woord. Anders, wanneer je lampolie opraakt, dan heb je niets om bij te tanken. En dan in Openbaring 3, spreken tot de gemeente in Laodicea, zegt Jezus: ik adviseer je om van mij te kopen goud gelouterd in het vuur en witte kleding. Dat is niet met geld gekocht, maar het is wel gekocht. En zoals ik het begrijp, zegt Jezus hier in Lucas: je moet de redding van je ziel kopen door je uithoudingsvermogen. Als je het niet volhoudt, dan ben je verloren. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Weet je, wij proclameerden het omdat God ons overtuigde en ons ervan doordrong dat het niet zo was in ons leven. Toen we in verschillende soorten beproevingen kwamen, wij, ik weet niet of we klaagden, maar we telden het zeker niet als vreugde. En dus moesten we dat belijden als zonde. En we proberen het beter te doen. Maar Jacobus zegt dus, acht het vreugde als je in beproeving komt. Waarom? Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En ik heb ontdekt dat in het Nieuwe Testament elke test waar een christen doorheen gaat altijd een test is van zijn geloof. Die test kan vele vormen aannemen, maar ze beproeft altijd je geloof. En dan zegt Jacobus, laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Haak niet af. Begin niet met volharden om daarna op te geven. Laat de volharding zijn kracht in jou werken, zodat jij volmaakt zult zijn en compleet, zonder in iets tekort te schieten. Ik heb jullie al eerder gevraagd, hoeveel van ons willen volmaakt zijn en compleet, in niets tekort schieten? Wat zijn de voorwaarden? Volharding, dat klopt. We kunnen er niet omheen. En weet je, er is maar één manier om te leren volharden. En weet je wat die manier is? Precies, door te volharden. Een woord dat hiervoor in de oudere vertalingen werd gebruikt was langmoedig. En weet je hoe je langmoedig kunt worden? Door langmoedig te zijn. Er is geen andere manier. Ik bedoel, je kunt daarom lachen, maar het is precies wat het is.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven, en alle volken, natieën en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven, in afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze Redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen.

0: Thank you, Lord. Let's just give him glory for tonight. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, how we worship you. Oh, how we worship you. You are our Lord.
1: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
2: Dank u, Heer Jezus, dat mij werkelijk geen haar op het hoofd gekrenkt zal worden. Simpelweg omdat ik uw eigendom ben. Tegelijk besef ik dat ik in de tijd die wij tegemoet gaan, mensen mij zullen haten omwille van u. Geeft u juist dan mij de kracht om te volharden tot het einde. Dank u voor uw Heilige Geest die mijn lamp brandend houdt en mij kracht geeft totdat u komt in heerlijkheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turn my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: I went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zeg tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

0: jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstel Team Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
5: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
4: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
5: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
4: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
5: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
4: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
5: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derkprins.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerrelaties.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
7: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk standhoudt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
4: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Stay

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
2: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Herstelteam.nl.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
4: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
5: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
2: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
3: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
2: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
3: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
2: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
3: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
2: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
3: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
9: Holy, holy, holy are you, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: God Radio. Je bent niet alleen.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en god.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
3: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: eerste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: step up.
1: It's either I lived for him or I didn't.
2: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the stone. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is God Radio.

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event. Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
6: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
7: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

me to love. Love, teach me to love.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
4: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.

Be your prayer tonight.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
8: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
3: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
5: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Herstelteam.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
3: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: avond wordt Nederland stil. 2 minuten lang zwijgen wij. Niet omdat stilte alles kan zeggen, maar omdat woorden soms tekortschieten. Er zijn momenten waarop uitleg te klein is, analyse te netjes en commentaar bijna ongepast. En dan blijft alleen stilte over. Stilte tegenover het leed. Stilte tegenover de namen die wij niet meer kennen. Stilte tegenover de levens die werden afgebroken. Stilte tegenover de stemmen die voorgoed tot zwijgen zijn gebracht. Vanavond herdenken wij. Wij herdenken de miljoenen Joden die zijn vernederd, opgejaagd, beroofd, ontmenselijkt, gedeporteerd en vermoord. 6 miljoen Joden. Mannen, vrouwen, kinderen, ouderen. Mensen met gezichten, stemmen, dromen, gebeden, families, herinneringen. Geen getallen in een geschiedenisboek, maar mensen van vlees en bloed. Het volk Israël, het volk van God, heeft in Europa een onvoorstelbare prijs betaald. Een prijs die nooit mag worden weggeduwd naar de randen van onze herdenking. En laten we eerlijk zijn. In onze tijd bestaat de neiging om van herdenken iets algemeens te maken. Iets breeds, iets veiligs. Iets waar niemand zich ongemakkelijk bij hoeft te voelen. Onder de vlag van zorgvuldigheid en politieke correctheid wordt soms zoveel tegelijk herdacht dat het specifieke lijden van het Joodse volk steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. Dat klinkt misschien ruimhartig, maar het kan ook een vorm van vergeten worden. En vergeten begint zelden met ontkenning. Vergeten begint vaak met verschuiven. Op God Radio willen wij dat niet doen. Vanavond noemen wij de Joden. Niet als voetnoot. Niet als onderdeel van een bredere categorie. Niet ergens verstopt tussen andere woorden. Wij noemen hen hardop. Want zij werden niet toevallig slachtoffer. Zij werden doelwit. Zij werden gezocht omdat zij Jood waren, omdat zij behoorden tot het volk dat God door de eeuwen heen heeft bewaard, gedragen, geoordeeld, gezegend en opnieuw verzameld. Wie de Holocaust losmaakt van de Joden, maakt de herdenking leeg. Maar wij herdenken ook de verzetstrijders die opstonden toen zwijgen makkelijker was. Wij herdenken de mannen en vrouwen die onderduikers verborgen, illegale kranten verspreidden, berichten doorgaven, voedselbonnen regelden, levens redden en soms zelfs werden verraden, opgepakt en gedood. Wij herdenken de soldaten die hun leven gaven in de strijd tegen tirannie. Wij herdenken allen die voor onze vrijheid betaalden met hun eigen bloed. Vrijheid is nooit goedkoop geweest. Dat moeten wij vanavond opnieuw horen. Vrijheid is niet goedkoop. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid is niet het recht om maar te doen wat je wilt, te zeggen wat je wilt, te leven alsof niemand voor jou heeft geleden. Vrijheid is geen speelgoed. Vrijheid is geen slogan. Vrijheid is geen decorstuk voor een comfortabel bestaan. Vrijheid heeft altijd een prijs gehad. En wie dat vergeet, gaat er lichtzinnig mee om. Dan wordt vrijheid een consumptieartikel. Dan wordt vrijheid iets wat wij opeisen zonder dankbaarheid. Dan wordt vrijheid iets waar wij over klagen zodra zij ons iets gaat kosten. Maar de vrijheid waarin wij vanavond leven is niet uit de lucht komen vallen. Zij kwam niet door goede bedoelingen alleen. Zij kwam niet door mooie woorden. Zij kwam door offers, door moed, door tranen, door verlies, door bloed. Wij Wij staan vanavond stil bij een duisternis die niet theoretisch was. De duisternis had laarzen aan. De duisternis droeg uniformen. De duisternis maakte lijsten. De duisternis reed treinen. De duisternis bouwde kampen. De duisternis schreeuwde bevelen. De duisternis telde lichamen, maar zag geen mensen meer. En daarom luisteren wij nu naar een fragment uit The Hiding Place. Een verhaal van Corrie ten Boom en herinnering aan Ravensbrück. Geen rustplaats. Geen menselijke wereld. Maar een plaats waar menselijkheid doelbewust werd afgebroken.
1: Ravensbrück is not a rest camp. Roll call 4:30 every morning. 7 days a week. Tomorrow, assignment to work details. Those who cannot work, report to sick call. And they had better be sick. You will receive 1/2 pound of bread, 1/2 liter of soup per day. One small observation upon which your life depends. There's only one road to freedom. Work.
0: Er is maar één weg naar vrijheid. Werk. Dat was de leugen boven de poort van de dood. Een satanische verdraaiing van vrijheid. Alsof vrijheid verdiend kon worden door uitputting. Alsof mensen zichzelf konden loswerken uit een systeem dat was ontworpen om hen te breken. Alsof arbeid verlossing bracht, terwijl het in werkelijkheid vernedering, honger, ziekte en dood bracht. Dat is wat tirannie doet. Zij gebruikt grote woorden en maakt ze leeg. Zij gebruikt of spreekt over orde, terwijl zij vernietigt. Zij spreekt over zuiverheid, terwijl zij moordt. Zij spreekt over toekomst, terwijl zij generaties uitwist. Ze spreekt zelfs over vrijheid, terwijl zij ketenen smeet. Maar vanavond zeggen wij, dat was geen vrijheid. Dat was slavernij. Dat was ontmenselijking. Dat was kwaad. En kwaad moet je niet romantiseren. Je moet het ook niet gladstrijken. Je moet het niet alleen verklaren vanuit omstandigheden, economie of politieke onrust. Natuurlijk spelen zulke dingen mee. Maar er bestaat ook zoiets als geestelijke duisternis. Er bestaat haat die dieper gaat dan meningsverschil. Er bestaat verblinding die een heel volk kan meesleuren. Er bestaat een kwaad dat begint met woorden, groeit door propaganda, wordt gelegitimeerd door instituties en eindigt bij massagraven. Daarom is herdenken geen ceremonieel ritueel alleen. Herdenken is geestelijke waakzaamheid. Wij kijken terug, maar niet om in het verleden te blijven hangen. Wij kijken terug omdat het menselijk hart niet veranderd is door de vooruitgang. De techniek is veranderd. De taal is veranderd. De uniformen zijn veranderd. De propaganda is veranderd. Maar het hart van de mens kan nog altijd haten, liegen, verraden, wegkijken en zichzelf rechtvaardigen. En dat brengt ons op ongemakkelijk terrein. Want herdenken is makkelijk wanneer wij alleen naar daders van toen wijzen. Het wordt moeilijker wanneer wij onszelf afvragen, waar zou ik hebben gestaan? Had ik mijn mond geopend? Had ik iemand verborgen? Had ik het risico genomen? Had ik mijn reputatie opgeofferd? Had ik mijn veiligheid ingeruild voor gehoorzaamheid aan God? Corrie ten Boom en haar familie deden dat. Niet omdat het veilig was, niet omdat het logisch was, niet omdat de meerderheid het deed, nee. Zij deden het omdat gehoorzaamheid aan God zwaarder woog dan angst voor mensen. Zij verborgen Joden. Zij riskeerden hun leven. En zij betaalden een prijs. Dat is echte vrijheid. Niet leven zonder gevaar, maar leven zonder je geweten te verkopen. Vanavond herdenken wij ook de angst. De angst van een moeder die haar kind stil moest houden in een onderduikruimte. De angst van een Joodse vader die wist dat één klop op de deur het einde kon betekenen. De angst van een verzetstrijder die wist dat marteling kon volgen. De angst van soldaten in koude velden, jonge mannen die niet wisten of zij de volgende ochtend zouden halen. Wij herdenken verlatenheid. De verlatenheid van mensen die in veewagons werden geduwd. De verlatenheid van kinderen die hun ouders kwijtraakten. De verlatenheid van gevangenen achter prikkeldraad. De verlatenheid van hen die baden en geen antwoord leken te horen. De verlatenheid van hen die stierven zonder graf, zonder afscheid, zonder naam op een steen. Wij herdenken hopeloosheid. Want er zijn diepten waarin hoop niet meer vanzelf komt. Er zijn nachten waarin geloof niet voelt als vuur, maar als een laatste zwakke ademhaling. Er zijn omstandigheden waarin de hemel gesloten lijkt en de aarde alleen nog maar hard is. En toch is dat niet het einde van het verhaal. Want het christelijk geloof durft niet goedkoop over lijden te spreken. Het zegt niet, ach, het viel wel mee. Het zegt niet, alles gebeurt met een glimlach. Of, pijn is eigenlijk mooi. Nee. Het kruis van Jezus Christus zegt juist dat kwaad werkelijk kwaad was. Zonde is werkelijk zonde. Onrecht is werkelijk onrecht. En bloed is werkelijk bloed. Dood is werkelijk dood. Maar het kruis zegt ook iets anders. Het zegt dat vrijheid een prijs heeft. De diepste vrijheid die een mens kan ontvangen is niet betaald met zilver of goud, maar met bloed. Jezus gaf zijn bloed voor onze vrijheid. Niet voor een oppervlakkig gevoel van onafhankelijkheid, maar voor bevrijding uit schuld, zonde, angst, duisternis en dood. Daarom kunnen wij vanavond spreken over vrijheid, zonder goedkoop te worden. Want de vrijheid van Nederland werd betaald met het bloed van mensen. De vrijheid van de ziel werd betaald met het bloed van Christus. En wie ooit heeft begrepen wat bloed kost, zal nooit lichtzinnig spreken over vrijheid. En toch komt er een moeilijk woord bij. Vergeving. Niet als excuus, niet als doekje voor het bloeden, niet als een morele truc om slachtoffers het zwijgen op te leggen. Nee, vergeving betekent niet dat kwaad geen kwaad meer was. Vergeving betekent niet dat recht niet meer nodig is. Vergeving wist de geschiedenis niet uit. Maar vergeving zegt, het kwaad krijgt niet het laatste woord over mijn ziel. En Corrie ten Boom heeft daar van getuigd. Niet vanuit theorie, maar vanuit de diepte. Zij verloor haar zus, Betsy, in Ravensbrück. Zij zag vernedering, wreedheid en dood van dichtbij. En toch werd zij later een getuige van Christus' vergeving en hoop. Dat is geen goedkope vroomheid. Dat is genade die sterker blijkt dan de hel waar zij doorheen ging.
1: I am Corrie ten Boom. In my 80s now. Some questions remain, but they are not to be feared. Our Heavenly Father holds all things in His hand, even our questions. As for myself, in the years since Ravensbrück, the Lord has sent me to some 60 countries. And I have told to anyone who would listen, no pit is so deep that he is not deeper still. With Jesus, even in our darkest moments, the best remains, and the very best is yet to be.
2: I promised my sister I would tell it. And I tell you.
0: Geen put is zo diep dat hij niet dieper is. Dat is geen zin voor op een tegeltje. Dat is een zin die door de hel heen is gegaan. Dat is geloof dat niet is blijven hangen in comfortabele woorden. Dat is hoop die is getest in de nacht. Vanavond staan wij stil bij de doden. Maar wij doen dat voor het aangezicht van de levende God. Wij herdenken de Joden die zijn uitgeroeid. Wij herdenken hen die zijn vernederd, veracht, gemarteld en vermoord. Wij herdenken de verzetstrijders die niet bogen. Wij herdenken de soldaten die hun leven gaven. Wij herdenken de burgerslachtoffers, de gevangenen, de onderduikers, de naamlozen, de gebrokenen. En wij belijden. Vrijheid vraagt verantwoordelijkheid. Wie vrijheid ontvangt, moet leren leven als iemand die iets kostbaars is toevertrouwd. Vrijheid vraagt waarheid. Vrijheid vraagt moed. Vrijheid vraagt dat wij antisemitisme herkennen en weerstaan. Ook wanneer het zich netjes aankleedt. Vrijheid vraagt dat wij niet meedijnen met de geest van de tijd, wanneer die de herinnering aan Israël relativeert. Vrijheid vraagt dat wij onze kinderen leren wat er is gebeurd. Niet vaag, niet half, niet laf, maar eerlijk. De Bijbel zegt: bid om de vrede van Jeruzalem. Dat is geen politieke mode. Dat is een opdracht die dieper gaat dan de krant van vandaag. En de Bijbel zegt ook dat God trouw blijft aan zijn verbond. Dat maakt het lijden van het Joodse volk niet minder aangrijpend, maar juist des te ernstiger. Wie Israël aanraakt, raakt niet zomaar een volk aan. Hij raakt een geschiedenis aan waarin God zelf zijn naam heeft verbonden aan mensen, belofte, land, oordeel, herstel en toekomst. Daarom spreken wij vanavond niet alleen over Nederlanders. Wij spreken ook als christenen. Wij buigen ons hoofd. Wij zwijgen, wij rouwen, wij danken en wij vragen God om ons te bewaren voor de arrogantie van een generatie die denkt dat zij immuun is voor het kwaad. Heer, maak ons waakzaam. Waakzaam tegen haat, waakzaam tegen leugen, waakzaam tegen lafheid. Waakzaam tegen het gemak waarmee mensen elkaar ontmenselijken. Waakzaam tegen het vergeten. Waakzaam tegen een vrijheid zonder dankbaarheid. En geef ons iets van de moed van hen die opstonden toen het donker werd. De moed om waarheid te spreken. De moed om Joden niet alleen te herdenken als slachtoffers van toen, maar hen vandaag niet opnieuw alleen te laten staan. De moed om vrijheid niet te verspillen aan leegte. De moed om te vergeven waar u ons daartoe roept, zonder het kwaad ooit goed te noemen. Straks wordt het stil. Laat die stilte niet leeg zijn. Laat die stilte een buiging zijn, een gebed, een erkenning, een schuldbesef, een dankzegging. Want vrijheid is niet goedkoop. Zij is betaald. Met tranen, met honger, met angst, met eenzaamheid, met moed, met bloed. En boven alles herinnert het kruis van Jezus Christus ons eraan. De diepste vrijheid, komt nooit zonder offer. Wij gaan nu richting de nationale dodenherdenking. En laten wij dat doen met eerbied. Met heldere gedachten, met een bewogen hart. En met het vaste besef dat zelfs in de donkerste nacht God niet afwezig is. Geen put is zo diep dat hij niet dieper is. En daarom zwijgen wij nu. Niet omdat wij niets te zeggen hebben, maar omdat wij eindelijk beseffen hoe zwaar de woorden wegen.

bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus schrijft aan de christenen in Galatië dit: U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3, vers 27. Paulus zegt dat jij je door de doop één hebt gemaakt met Christus. In de doop druk je uit dat je oude leven met Jezus is begraven en dat je met hem bent opgestaan als een nieuwe schepping. God noemt jou vanaf nu zijn geliefde kind. Geestelijk gezien ben je nog maar een pasgeboren baby, kwetsbaar en naakt. Je hebt kleertjes nodig. Je hemelse Vader heeft hierin voorzien. En hoe? Paulus zegt dat je je mag bekleden met Christus. Dit is een andere manier om te omschrijven wie je bent in Christus. De Grootnieuwsvertaling vertaalt het vers van vandaag op deze manier. De doop heeft u allen met Christus verenigd. U hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk. In twee andere brieven herhaalt Paulus deze waarheid. Aan de gemeente in Efeze schrijft hij dat zij de nieuwe mens moeten aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. En aan de gemeente in Rome schrijft hij: Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan je eigen wil die begeerte in je opwekt. Romeinen 13, vers 14. Misschien vraag je je af hoe je in hemelsnaam Christus kunt aantrekken alsof het een nieuwe jas is. Nou, de nieuwe mens aantrekken is niets anders dan geloven dat God jou vanaf nu altijd in eenheid met Jezus ziet en jou daarom rein en heilig verklaart. Het betekent ook dat je mag leren ontvangen wat je in Christus hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie in Christus te gaan denken en leven. Dan ga je meer en meer gelijkenis met hem vertonen en kan God zijn ogen niet van je afhouden.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: watchmen out of every nation. Raise up those who will stand unafraid in the night hour, who will give no sleep to their eyes. No peace or rest give them to you, Lord, until you make Jerusalem a praise in all the earth. You have sworn it by your name. Hallelujah.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
2: Legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden: totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang, toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af, wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toegezegd heeft, het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk, als we onze zonde belijden, hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8 vers 34, dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje en was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. O, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. Oh, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde, dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood, maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was. Toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen, in zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd, dank u Jezus dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen, dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt, kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. En dat we allemaal bij u mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis. En dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.
4: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
5: Today I am continuing a series talking about how to harness your emotions. This is the beginning of my second week, and I tell you, the things that I shared last week are just powerful. I was basically saying that God holds us responsible for our emotions, which is a totally new concept to most people. Most people desire to have positive emotions, but they feel no accountability, no control, no responsibility for how they feel. They think that feelings are just a product of environment and what happens to you. And if bad things happen, you can't help but feel a certain way. And I used all last week using many, many scriptures to disprove that. You know, let me just mention that we have this teaching here on harnessing your emotions. I have it in CD format, DVD format. I have a book on harnessing your emotions. And then we've put together a package that includes this teaching on self-centeredness, the source of all grief, which is, in my estimation, one of the most important things that I teach. I also have a teaching here on how to be happy. Paul, writing from prison, the book of Philippians, and yet he mentioned rejoicing more than any other writing he ever did from prison, completely contrary to normal. And then I've got a teaching on anger management, which is also really important. And we've put all of this into a package, and one of my employees, suggested we call it Get a Grip. And so my son, he has a business. The one who is raised from the dead, he has a business where he takes mugs and he engraves on mugs and glass and stuff. So he made a little cup that they're adding to this package entitled Get a Grip. It's got a tire track on it and then the AWM website. So anyway, there is an entire package offered. And I would really encourage you to get the entire package, because this is a huge subject, and I'm devoting just a few weeks to talking about your emotions, but this is a huge subject that just touches so many different areas. And a lot of what I share is applicable to talking about your emotions. So let me just, this week, I'm going to start talking about psychology versus Christianity. And now that is a major topic right here. And let me just introduce this by saying that I don't really get any pleasure out of this, because psychology has become so ingrained into our society that even Christians have accepted a lot of psychological values and things that I'm going to be countering. And I know that this is going to upset people. I know that there's people watching who have gotten benefit and help from psychology, and they're going to sit there and feel like I'm criticizing them. Well, I admit that psychology has helped people compared to nothing. People that don't have the Word of God and that don't have the instruction and all of the truths that I'm sharing about how to harness your emotions, psychology may be a help to you because it's better than nothing in some respects. But if you put it up against Christianity, there are major differences between psychology and what the Bible teaches. And so I get no pleasure out of doing this, but you know, the Lord, when He called me to minister, let me just turn over and read a couple of verses to you, that I had this miraculous encounter with the Lord in 1973. And let's see, I got to find the right verse here, but in Jeremiah chapter 1, it's a long story, but the Lord woke me up one night. I went into my living room. This is right after Jamie and I got married. And God spoke to me through these passages in Jeremiah chapter 1, verse 4. It says, "Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations." And God spoke that to me just as surely as He spoke this to Jeremiah. And I could spend the whole program talking about that. My response was, "God, I can't do this." And He said, "Say not, I am a child, because you will go to all of the people, etc." And anyway, let me jump down to verse 10. It says, "See, I have this day set thee over the nations and over the kingdoms to root out, to pull down, to destroy, and to throw down, to build, and to plant." And the Lord was speaking these verses to me, but when I got to that 10th verse, I thought, well, my ministry is just to build and to plant. My ministry isn't like Jeremiah's, to root out, to pull down, to destroy, and to throw down. And for many years, I just kind of interpreted this and thought, well, this was Old Testament, and my ministry is just to build and to plant. It's all positive, to tell people the good news about how God loves them. But did you know, as I've grown in the ministry, I've realized that just like Jesus said in Mark 7:13, that the traditions and the doctrines of men make the Word of God of none effect. And I've learned that before you can build and plant, you have to go through and root out and take out the rocks and all of the stuff that keeps the seed from producing. And so I've just learned that when I'm teaching on something like emotions, and so here's what the Bible says, and I'm going along this track, well, here comes psychology that is, you know, opposed to it. We're going to intersect. And I've realized that for me to teach on this and to have the seed of God's Word that I'm sowing into people's lives really produce, I'm going to have to counter, to root out, to pull down, to tear down, to destroy contrary thinking. And again, I say that psychology has become entrenched in our society, not only in our secular society, but even Christians have embraced a lot of psychological attitudes. And unless you change the way you think on certain issues that we have gained because of the influence of psychology, then it will undo and up.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship. Yo.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
4: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
3: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
4: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
3: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
4: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
3: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
4: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
5: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen. Herstelteam.nl.
5: God Radio. Je radio leeft weer.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op god.radio.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.